Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daarbij werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens weg over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
3: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
0: NPO Klassiek.
8: KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Gisteren werd er in de nabespreking van de troonrede met een knipoog over gesproken. Is hij met AI geschreven of niet? Nou, even snel de tekst gecheckt. AI is volgens de tekst een cruciale sector. En elders wordt gezegd dat de kansen die er liggen enorm zijn. Ja, dat je wordt genoemd, daar gaat het om. Dat weten we sinds professor Akkermans.

0: De Ebony Band, onder leiding van Werner Herbers, met die moriteit van Mackie Messer uit de kleine Dreigoschen muziek van Kurt Weill. Mijn computer doet het niet. Dat is echt een goede binnenkomer op deze ochtend. Het is de derde woensdag van september. Even bijkomen van een dag vol sabotage en acties. Dat schrijft de NRC. Ook de Volkskrant zoomt in op dit opmerkelijke buitenparlementaire aspect. Andere kanten halen het belangrijkste nieuws juist uit de troonrede. Het valt nog niet mee om dat kort en bondig te doen, hoor. Zoals Trouw bijvoorbeeld. Met de welvaart als inzet hoopt het kabinet nog steeds op een brede samenwerking. Dat is alleen nog maar de kop. Oproep doet samenwerking, oppositie slijpt de messen, is de iets meer samenvatting van iets bondiger van het AD. Ja, straks de kijk van ontbijtgast Ad van Liemt op de kranten en de nieuwsites. Stijn doet de techniek, Teun is hier voor de muziek. Goedemorgen, Teun.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je microfoon doet het ook, dat is fijn.
1: Die doet het ook. Ja. Ik zal proberen verder de boel niet te saboteren.
0: Dat is fijn, ja. Zijn er hoogtepunten waar we ons nu al op kunnen verheugen? Wat de muziek betreft.
1: We hebben een mooi gitaarwerkje van Louis Bonfa. We beginnen nu zometeen met Vivaldi. Altijd fijn.
0: Altijd fijn. Met de cello van Anastasia Kobekina. Fijn dat je er bent. Luister vooral tot 9 uur naar de ochtend.

lekker hoor. Anastasia Kobekina met het Kammerorkest Basel onder leiding van Julia Schurda met een deeltje uit een celloconcert van Antonio Vivaldi. 7:10. Tijd voor de crypto. Ja, de vraag is, bij de cryptoprijs is, kun je van elk muziekstuk een tango maken? Nou, als je het nieuwste album van het Goodman Tango Quartet beluistert, lijkt het er wel op. De CD heet From Another World, waarop je bekende klassieke werken in een fris tango jasje hoort. Vast een fijne prijs. En aan het einde van dit eerste uur, laten we er ook iets van horen. Dat is fijn. Graag de oplossing en bij voorkeur de goede naar de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of naar de NPO Luister app waar je ook een bericht kunt inspreken. En de opgave van vandaag luidt als volgt, :: Sterke palmen. Sterke palmen. We wensen je heel veel succes.

0: Femke Steketwee op de saxofoon. Tobias Bosboom piano met een deeltje uit de sonate voor saxofoon en piano van de Franse componiste Fernande de Cruc. Ja, onze ontbijtgast meldt zich om precies kort over zeven. Ad van Liemt, journalist, schrijver, programmamaker. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat haal jij uit het nieuws na deze dag?
1: Op
0: deze
1: gaat allemaal over Prinsjesdag natuurlijk. Ja. Want de kranten hebben een enorme berg artikelen over Prinsjesdag. Allerlei aspecten. Dus daar wou ik even snel langs lopen.
0: Ik zou zeggen, ga je gang. Ja.
1: Wat mij vooral opviel is de kop waarmee de NRC de krant opent. Prinsjesdag vol sabotage en acties. En dat geeft natuurlijk wel een beetje de situatie weer. Mm-hmm. Wat de NRC in dat stuk doet, is trouwens op zoek naar de achtergronden van die die acties op het spoor. Niemand heeft nog bewijzen, maar gedachten gaan wel heel erg in de richting dat dat ook boerenprotesten blijken te zijn. En de NRC is erachter gekomen dat het eigenlijk een getrapt proces is waarmee de boeren protesteren. De actiegroepen die doen de grote lijnen en dan komen er bijeenkomsten van trekkersgroepen. Ken jij het woord? Ik ken het niet.
0: Nee, ik ken het niet. Nee.
1: Daar zijn er ongeveer 100 van in het hele land. En die hebben elk 100 tot 200 leden. En daar zou in sommige van die groepen het besluit zijn gevallen om ook het spoor te saboteren.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Die groepen hebben namelijk veel app-contacten, vandaar dat het door het hele land verspreid is.
0: De
1: Volkskrant, alleen de Volkskrant, maar wel het meest uitgebreid, heeft in de stukken ontdekt dat plan om in de vermogensbelasting alleen de gemaakte winst te gaan belasten, dat ontzettend veel geld gaat kosten. Want niemand gaat op de eerste jaren dan zijn aandelen verkopen omdat hij belasting moet betalen. Dat betekent dat er de eerste 10 jaar een tekort van misschien wel 23 miljard kan ontstaan. Mm-hmm. Dus dat is op de vroege ochtend wat mij betreft toch even schrikken.
0: Tamelijk.
1: Wat zo'n voorlopig besluit voor consequenties kan hebben. Nou, dan heeft Trouw in een paar beschouwingen waarvan mij opviel dat de beoogde groei die het kabinet hoopt te halen heel lastig wordt om te realiseren, want we komen als land personeel tekort. En er staat een mooie zin: meer geld betekent niet automatisch meer woningen, veiligheid of groei. We hebben gewoon te weinig mensen om dat allemaal te doen, volgens Trouw. In het AD vind je tips als je de algemene beschouwingen wil gaan bekijken. Waar moet je het meest op letten? En een van die tips is: let op Jette. Hij moet de komende dagen 10 tot 15 uur lang het beleid verdedigen.
0: Ja.
1: En zegt het AD: Jette is van nature een aanvaller. Dat hebben we altijd jarenlang gezien in de politiek. En nu moet hij verdedigen. Hij moet laten zien dat hij ook kan verdedigen. Hij moet zichzelf waarschijnlijk ook voortdurend verdedigen tegen grapjes over zijn door AI gegenereerde teksten.
0: Ja, ja.
1: Alles samengevat in de kop van de Telegraaf: de messen zijn geslepen.
0: Nou, kort maar bondig. Nog even over die boerenacties. Tenminste, de acties die zijn toegeschreven aan de boeren. Vind je dat het niet heel snel die conclusie wordt getrokken dat het boerenacties waren?
1: Ja, maar de conclusie is allemaal een beetje voorwaardelijk overal. Meer kranten constateren dat er een appgroep, dat de teksten van een appgroep ergens zijn opgedoken. Mm-hmm. Waarin dat idee van het saboteren van een spoor met buizen wordt genoemd.
0: Ja, ja.
1: En dat is toch wel een sterke aanwijzing. Ja. En vandaar dat met name de NRC, die ook daar boerenleiders over heeft geraadpleegd, en die sluiten niet uit dat het uit de boerenkringen komt.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het wel vrij sterk. Dat maar zeker niet. Weten we het niet.
0: Nee. Ga je vandaag kijken naar de algemene politieke beschouwingen?
1: Ik heb een hele drukke dag met andere dingen. Dus ik ga dat morgen allemaal in de ochtendbladen lezen.
0: Nou, kunnen we je misschien morgenochtend weer bellen? Nee, dan gaan we iemand anders.
1: Als je helemaal in nood zit, dan mag
0: Dank voor deze selectie uit de ochtendkranten. Over die dag van gisteren. Ad van Liemt.

De Voets op de fluit bij het Tallinn Kammerorkest onder leiding van Tonu Kaljuste met een compositie van Veljo Tormis die een beetje klinkt als dat waren twee geweldige dagen. Ik had drie prachtige woorden.

Het staat op het nieuwste album van Fox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. Een deel uit de Missa pro Defunctis, het requiem van Orlandus Lassus. Ook Fok en Sukke vanochtend in de NRC gaat over de troonrede uiteraard. En ook over AI. Fok en Sukke lazen de slotzin. Wil je dat ik hiervan ook een iets kortere, plechtiger versie maak? Meer in de traditionele stijl van de troonrede?

0: Een van de Ladino songs waren dat. Was dat met Between Worlds, het gezelschap onder leiding van Avital op de mandoline. Is het 7:30? Ja, ja, zeker. Tijd voor het nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond weer een buis gevonden. Spoorbeheerder ProRail spreekt van een nieuwe sabotageactie. Gisteren kwam het treinverkeer op meer dan 30 plekken stil te liggen na soortgelijke acties. ProRail zet nu extra beveiliging in op en rond het spoor, zo zegt topvrouw Van Veldhuizen.
1: De operatie doet er alles aan om het toch beter in de gaten te houden met de middelen en mankracht die we hebben. Dus dat betekent extra camerabewaking, zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
0: Van Veldhuizen zegt in Nieuwsuur dat er maar weinig camerabeelden zijn. Er zijn aanwijzingen dat radicale boerenactivisten achter de sabotageacties zitten. In de Tweede Kamer beginnen straks de algemene beschouwingen. Het tweedaags debat over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet kan nog altijd niet rekenen op genoeg steun vanuit de oppositie. En daardoor is volgens BNR-verslaggever Sophia van Liel de kans groot dat het een fel debat wordt.
2: Het zijn twee lange debatdagen waarbij politieke partijen ook echt politiek kunnen bedrijven. En naar hun achterban kunnen uitstralen, nou, dit zijn de belangen waar wij voor opkomen. En in deze gekke situatie met een minderheidskabinet is daar ook alle gelegenheid toe.
0: De regeringspartijen zeggen dat ze bereid zijn om compromissen te sluiten. Onduidelijk is nog of dat met partijen op links of op rechts is. Een app waarmee longkankerpatiënten zelf hun klachten kunnen bijhouden leidt ertoe dat artsen sneller kunnen ingrijpen. Zo blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die de app gebruikten leefden bovendien gemiddeld 5 maanden langer. Het komt volgens de onderzoekers omdat de app klachten op tijd opspoort.
3: Wat je ziet tijdens een kankerbehandeling is dat patiënten natuurlijk niet de hele tijd in het ziekenhuis zijn. Mm-hmm. Dus er zit vaak redelijk wat tijd, zowel tijdens als na de behandeling, tussen consulten in het ziekenhuis. Juist daar ontstaan er vaak klachten en is er dus ook onzekerheid.
0: Ook hadden de longkankerpatiënten door de app een betere kwaliteit van leven, zeggen de onderzoekers in het Radio 1 Journaal. Hij doet het weer, de zogeheten figurenomloop in de iconische Poldertoren in Emmeloord. Op 12 meter hoogte zijn weer draaiende beelden te zien van poppetjes, dieren en gebouwen. Die beelden de geschiedenis van de Noordoostpolder uit. Zo vertelt deze kenner van de toren.
4: Vanaf 1200 kwam hier de Zuiderzee en dobberde hier koggerschepen rond. Een beroemd schip hier op de Zuiderzee. Nu Noordoostpolder vanaf 1942. De boer beheert het land met zijn combine en industrialisering natuurlijk.
0: Ja, de figurenomloop was jarenlang kapot, zo bericht Omroep Flevoland. Duiven bleken de grootste vijand van het kunstwerk. Ze hadden het mechaniek helemaal ondergepoept. Dan weer even keer met Niels Ekens.
5: Een afwisseling van zon en wolken vandaag, met verspreid over het land ook een paar buien. En vanmiddag is het rond de 18 graden. Op de weg komt volgens de ANWB de ochtendspits nu langzaam op gang, met op de meeste plekken 5 tot 10 minuten vertraging. Uitzondering is nu de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 12 kilometer kost je ongeveer 20 minuten extra.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Storm, sonate voor piano nummer 17, opus 31, nummer 2 van Ludwig van Beethoven. Paul Lewis hoorde je hier met het derde deel daaruit, de Allegretto. Het tientje van Liefdink, dat ken je misschien wel. Waar Liefdink 3,50 gulden aan uitgaf, dat gooi je straks in het kantoverzicht.

0: The Three Ravens, een traditional gespeeld door de baroksolisten onder leiding van Bjarte Eiken. En die stem, ja, ik dacht even dat het Sting was. Maar dat is het niet, hè?
1: Nou, het is de Engelsman Thomas Guthrie. Hmm. Hij is ook acteur en violist.
0: Ja.
1: En hij zingt het ook een beetje lijzig en hoog. En, ja. Ja, hoort, het klinkt als Sting.
0: Klinkt
1: klopt,
0: als Sting.
1: Ja.
0: Tijd voor de kranten. Het is precies 7:15. En Niels begint.
2: Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen houdt vandaag haar jaarlijkse State of the Union. Ze stelt daarin voor om het gebruik van sociale media door kinderen en jongeren te begrenzen. Dat melden meerdere anonieme bronnen aan Trouw.
0: Von der Leyen wil het liefst een verbod op sociale media voor jongeren onder de 15, maar dat stuit volgens de krant op juridische en grondwettelijke bezwaren. Er zijn nu plannen om kinderen tot 13 jaar alleen toegang te geven tot kindvriendelijke platforms waarbij ouders of school toezicht houden.
2: NRC meldt dat er nog geen enkele orkaan op de Atlantische Oceaan is geweest, terwijl het seizoen al halverwege is. Sinds satellieten het weer in de gaten houden, is dit nog niet eerder gebeurd. Normaal ontstaat er in september elke dag wel ergens een orkaan op de Atlantische Oceaan.
0: Maar dit jaar is het opvallend rustig, melden meteorologen. Het is een van de minder bekende gevolgen van El Niño. Het weerfenomeen zal dit jaar naar verwachting ongekend hevig zijn. Met extreme hitte in Afrika en een hele koude winter in Amerika. Maar door El Niño blijft het dit jaar juist rustig op de Atlantische Oceaan, waardoor er geen orkanen kunnen ontstaan.
2: Eigenaren van zonnepanelen hebben hun hoop gevestigd op het verkopen van stroom aan hun buren. Dat schrijft de Telegraaf. Dit zogenoemde energiedelen is wettelijk al toegestaan, maar het gebeurt nog nauwelijks.
0: Door energie te delen met buren kunnen eigenaren van zonnepanelen een goede prijs blijven vangen voor hun stroom, ook na het afschaffen van de salderingsregeling. Wel moeten consumenten of bedrijven die stroom willen delen bij hetzelfde energiebedrijf zitten.
2: In het AD een interview met minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij zegt dat hij bereid is om het plan om de WW te halveren bij te stellen. Zo kunnen volgens hem oudere werklozen ontzien worden. Velbrief hoopt dat de vakbonden hierdoor alsnog willen aanschuiven voor overleg.
0: De minister zegt niet doof te zijn voor de acties van de vakbonden, maar hij hoopt dat die bonden ook snappen dat Nederland voor grote uitdagingen staat. De wereld verandert snel. Als we ons bedrijfsleven en werkgelegenheid overeind willen houden, moeten de kosten voor de sociale zekerheid omlaag, aldus de minister in de krant.
2: En naast de koninklijke rit in de koets en de troonrede is ook het derde dinsdag in september koffertje een van de iconische beelden van Prinsjesdag. Minister Heijnen van Financiën was gisteren de 20e minister die met dat licht beige koffertje naar de Tweede Kamer ging, schrijft de Volkskrant.
0: Ja, de traditie van het koffertje begon in 1947. De toenmalig minister van Financiën, Lieftink, wilde het plechtige moment wat meer cachet geven. Hij kocht een eenvoudig bruin leren koffertje voor €1,70, €3,50 destijds. In 1964 werd dat koffertje vervangen door het huidige exemplaar. En dat is gemaakt van hout en bekleed met geitenleer. Op de voorkant is naast de tekst ook het Nederlandse wapen gegraveerd. Daar zijn we weer bij. Tot zover de kranten.

0: De introductie tot de uitstapjes van meneer Brucek naar de maan van Leos Janacek. Je hoorde de London Symphony onder leiding van Simon Rattle. Het is bijna een soort filmmuziekachtige.
1: Ja, dat klopt. Ja. Het is ook een opera.
0: Ja, ja. Ja, ja,
1: over een satirische opera over een gekke kroegbaas, geloof ik.
0: Ja. Ja. Die uitstapjes maakt naar de maan.
1: Ik vermoed van wel. In het Tsjechisch. Ja.
0: Dat in het Tsjechisch, ja. Ondertiteld wellicht. Goed. Laat ik even de crypto herhalen nog van deze woensdag. Sterke palmen is de opgave. Niet goed is Peter Pannenkoek. In ieder geval niet in dit verband. Als je meedoet, maak je kans op het album van het Goodman Tango Quartet. Die van alles een tango weten te maken. From Another World heet die prachtige cd. Wanneer gaan wij daar iets van draaien? Volgende uur? Nu?
1: Let's go.
0: Ja, ja. Leuk.

0: Ik denk dat Erik Satie goedkeurend uit de hemel knikt van de mooi gedaan jongens. Goodman Tango Quintet met deze Gnosienne bewerkt. Dus de tot du bout de la pensée. Mooi, het staat op, op de cryptoprijs van deze week. Nog een keer die opgave, sterke palmen. Op naar het nieuws. De dag na Prinsjesdag vandaag. De dag van de algemene politieke beschouwingen. Om 7:15 praat ik met de belangenorganisatie Kunsten 92... over de kabinetsplannen voor de cultuursector. En ja, en een Teun heeft een tip.
1: Een tipje.
0: Ja. Heb je nog iets? Kun je al zeggen? Klein? Ja,
1: het gaat over de 14e eeuwse dichter Hafez. Persische dichter. Verder verklap ik niets.
0: Nou, we blijven luisteren. Tot zo naar het nieuws.
2: De ochtend. NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee. Morgen om 8:00 in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een recreatieplas bij Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland. Hij was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam de loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen, er is nog niemand opgepakt. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
5: Het wereldberoemde tapisserie de Bayeux wordt nu in Londen tentoongesteld. Te groot succes, want de Engelsen blijven er zo lang voor staan dat er rijen ontstaan. Ik snap dat wel. Die slag van Hastings op het doek was in 1066. Als je ruim 900 jaar moet wachten op het beeldverslag, wil je dat wel even goed kunnen lezen.

muziek uit de film Amacord van Fellini's hofleverancier Nino Rota door het Orchestra Filarmonica della Scala onder leiding van Riccardo Chailly. Goedemorgen, het is 6:06 op deze woensdag, de derde woensdag van september. Wat gebeurt er allemaal vandaag? Nou, vandaag wordt de definitieve uitslag van de Zweedse parlementsverkiezingen bekend. Na alle waarschijnlijkheid heeft het linkse blok gewonnen, nipt. Het wachten was nog op de stemmen uit het buitenland. Veilig opgroeien, dat moet gewoon. Kinderen kozen zelf dit thema voor de kinderpostzegelactie die vandaag begint. Dus hou de deur in de gaten. Volgens de kinderen moet er meer aandacht en geld gaan naar veiligheid. En om 9:45 vanochtend beginnen de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Straks praat ik met Jeroen Bartelsen, voorzitter van branchevereniging Kunsten 92, over de waarschijnlijk ijdele hoop dat er dit jaar wel aandacht is voor cultuur. Nou, in de troonrede werd hij volgens mij in het geheel niet genoemd. Straks krijg je een tip van Teun over een Persische dichter. En wij hebben een crypto en die luidt als volgt: sterke palmen. Welkom terug bij de ochtend.

Het scheert zo uit het strijkoctet van Felix Mendelssohn, pardon, door de Eredivisie van de strijkkwartetten. Het Quatuor Eben samen met het Belcher kwartet. Dit is een Serenade on the Lake van Arthur Bliss.

0: De Black Dyke Band onder leiding van John Wilson met Serenade on the Lake van Arthur Bliss was dat. De algemene politieke beschouwingen beginnen vandaag het jaarlijkse debat, waarin de fractievoorzitters met het kabinet de degens kruisen over de plannen voor volgend jaar. De debatten gaan altijd over de begroting, de koopkracht, de inhoudelijke plannen van het kabinet. Maar wat staat er eigenlijk over kunst en cultuur in die plannen? Ik vraag het Jeroen Bartelsen, voorzitter van de belangenorganisatie Kunsten 92. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: We hadden het al over, of ik had het eerder al over de troonrede. Cultuur wordt volgens mij geen enkele keer genoemd. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Niet letterlijk. En toch zit het er eigenlijk ook wel indirect in. Weet je, die troonrede die begint mooi, vind ik. Democratie is geen platte rekensom, zegt de koning, maar een mentaliteit. Ja. En hij praat over gemeenschapszin en weerbaarheid. En ja, ik denk dat daar juist cultuur aan bijdraagt. We denken vaak aan defensie en cyberveiligheid en economie als je het over weerbaarheid hebt. En dat is natuurlijk ook wel terecht, maar een samenleving onder druk, die moet je ook sociaal en democratisch overeind houden. Mentaal paraat zijn. Ja. En in die zin heeft de koning het ook. Gaat het in de troonreding ook over misschien wel niet de bescherming van cultuur, maar wel de bescherming door cultuur.
0: Ja, ja, dat is mooi gezegd. De zachte krachten, die doen er ook zeker toe natuurlijk. Ja, dat is waar. En wat valt er wat jou betreft het meest op als het om de plannen gaat? En dan gewoon over de euro's die hier aan besteed worden?
1: Ja, als je het over de miljoenennota hebt, gaat het natuurlijk uiteindelijk gewoon om geld. En we hebben hem helemaal binnenste buiten gehaald. Mm-hmm. Maar als je op zoek gaat naar geld voor cultuur, dan ben je toch vrij snel klaar. Het beeld is vooral continuïteit. Er gaat niets af, er komt ook niets bij. Ja. In die zin dat wat er in het regeerakkoord is afgesproken een tijdje geleden, daar houdt het kabinet zich aan. En dat, ja, natuurlijk, dat vinden we jammer. Dat zou eigenlijk anders moeten. Want er gebeurt wel wat in het cultuurbeleid. Vanaf 2029 wordt het bestel vertimmerd. Is er groot onderhoud, zou je kunnen zeggen. Kijken reikhalzend uit naar een beleidsnota die de minister in oktober daarover gaat publiceren. Mm-hmm. Ja, en voor een verbouwing, net als bij een huis, heb je geld nodig. En die ruimte heeft zij dus niet gekregen of niet gevonden. Dus we staan voor een belangrijk moment. En we hadden eigenlijk wel gehoopt dat er net daarvoor wat bij zou komen.
0: Mm-hmm. Heeft deze minister te weinig met de vuist op tafel geslagen, denk je?
1: Nou, ik denk dat het in die zin al mis is gegaan bij de coalitieonderhandelingen. Mm. En dan liggen de keuzes liggen grotendeels vast. Dus dan zal ze niet veel ruimte meer hebben.
0: Ja. Ja, dan valt cultuur natuurlijk onder dezezelfde minister als onderwijs. Dat betekent allerlei plannen op het gebied van taal, om kinderen en jongeren ook beter te laten lezen. Want die PISA-score is bekend, we bungelen ergens onderaan. Is daarin ook een rol voor de cultuursector weggelegd, denk jij?
1: Ja, die cijfers zijn ernstig, hè? Goed kunnen lezen, schrijven, rekenen, dat is fundamenteel. En dat gaat al een tijd lang gaat dat achteruit. In deze miljoenennota is ruim een half miljard uitgetrokken. Gericht dus op het verbeteren van die van talen en rekenvaardigheden. Mm-hmm. Ik denk dat je moet oppassen dat de klassieke reflex is nog meer talen en rekenen en de rest kan wel wat minder. Aha. Die basisvaardigheden en creatieve vaardigheden zijn geen concurrenten van elkaar. Nee. Denk ik. Een kind moet goed kunnen leren en rekenen en schrijven en lezen. Maar ook onderzoeken en maken en verbeelden en zelfstandig denken. Mm-hmm. En daar denken wij, speelt ook cultuureducatie een rol. Niet als wondermiddel hoor. Daar krijg je niet de PISA-scores direct mee omhoog. Ja. Maar het leert je wel omgaan met samenwerken, met onzekerheid, nieuwsgierig zijn, toepassen van die vaardigheden. Dus laat het niet, zegt het kabinet ook gelukkig niet hoor, maar laat het niet een of-of zijn, maar een en-en.
0: Ja, ja. Dan nog tot slot, de omroep daar, even over deze winkel waar wij in opereren, daar zijn natuurlijk ook bezuinigingen op aangekondigd, op de publieke omroep. Is dat ook nog iets wat terugkomt in deze plannen en maakt Kunst 92 zich daar ook nog zorgen over?
1: Ja, zeker. In die zin, dit is de publieke omroep, jullie zijn een heel belangrijk podium. Misschien wel het grootste podium, ook voor heel veel muzici en theatermakers. Zeker. En voor de beeldende kunst. Dus echt heel belangrijk. We weten denk ik allemaal, publieke omroep is door het kabinet Schoof geconfronteerd met een forse bezuiniging. Die is door dit kabinet deels teruggedraaid. Ja. Maar nog steeds fors hoor. En dit zie je nu terug in de begroting. Dus er is 45 miljoen van die 150 ongeveer teruggedraaid. En 3 miljoen daarvan gaat ook nog aan de lokale omroepen. Mm-hmm. Niettemin, er komt een grote verandering aan. En dat zullen jullie ook merken. En die verandering die krijgt nu vorm in een nieuw mediabestel. Een nieuwe mediawet. Ja. Waarin het omroepbestel teruggaat naar 4 omroephuizen. Mm-hmm. De winst zit er voor ons als cultuursector wel in dat kunst en cultuur als taak in de wet zijn behouden, zijn vastgelegd. Dus in het wetsvoorstel is gelukkig geluisterd naar onze omroep. Zorg nou dat het een opdracht blijft van al die 4 de omroepen om kunst- en cultuurprogramma's te maken. Na die wettelijke verankering, wat is stap 1... zorgt dan ook dat er voldoende financiering is, dat het vindbaar is op lineaire en digitale kanalen, dat er VRP is. Dus in die wet, daar zit echt wel winst voor cultuur.
0: Oké, nou dat vind ik een positief einde. Dankjewel, Jeroen Bartelsen van
1: graag gedaan, Hans.
0: Kunsten 92, ook directeur van Tivoli Vredenburg trouwens. Dat is leuke Artist in Residence dit jaar is daar Martin Frust, die horen we nu.

Martin Frust op de klarinet en het Stockholm Philharmonisch Orkest met twee van de stukken in Volkstoorn van Robert Schumann. De crypto van deze woensdag. Zal ik hem nog even herhalen? Ja, laat ik dat doen. Sterke palmen is de opgave. Er is al veel gereageerd, maar jouw reactie kan er nog bij. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om de goede oplossing naar ons op te sturen via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of de NPO Luister-app waar je ook een berichtje kunt inspreken. Niet goed, Peter Pannenkoek, Las Palmas en Klauwen.

0: Ja, de carnaval van Luis Bonfa, door hemzelf gespeeld op de gitaar. Het is op 20 seconden na 8:30. Het nieuws. De treinen rijden vandaag weer normaal. Er zijn tot nu toe geen meldingen van nieuwe sabotageacties. ProRail bewaakt het spoor wel extra nadat gisteren het treinverkeer op tientallen plaatsen stil lag door een metalen buis op het spoor. Volgens ProRail-topvrouw Van Veldhuizen is het lastig om de daders te vinden.
1: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
0: Ja, volgens de NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boerenactivisten achter de spoorsabotage zitten. Bezwaarschriften die vermoedelijk met AI zijn opgesteld vertragen de bouw van nieuwe huizen. Zo blijkt uit onderzoek van BNR en vakblad Cobouw. Gemeenten en bouwers merken dat vaker kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om te klagen over bouwplannen. Volgens verslaggever Casper van der Poel zijn de AI-bezwaarschriften bijvoorbeeld gemiddeld veel langer dan gewone klachten.
2: Zo zei een advocaat tegen ons dat zo'n regulier bezwaarschrift, dat is vaak maximaal 3 tot 6 bezwaargronden. Dat zijn argumenten waarom een bezwaarmakende het dan oneens is met een beslissing van de overheid. En zo'n AI-bezwaarschrift die kan 11 of 12 bezwaargronden uitspugen.
0: En dat kost juristen meer tijd en geld. En dat vertraagt de bouw van nieuwe huizen. De Tweede Kamer staat vandaag en morgen in het teken van de algemene politieke beschouwingen. Het grote debat na Prinsjesdag. Het is nog onzeker of het kabinet kan rekenen op voldoende steun in de Kamer voor de plannen voor volgend jaar. NOS-verslaggever Lars Geerts rekent dan ook op een spannend debat.
3: Want het is een minderheidskabinet. Dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn en hoe ze zich zullen opstellen. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week precies allemaal uitkomt.
0: Pro-leider Klaver is de eerste spreker tijdens het debat. Morgen antwoordt premier Jette op alle wensen en vragen uit de Tweede Kamer. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van boven de 100. Dat komt volgens de regering doordat Japanners gezond eten en goede toegang hebben tot gezondheidszorg. Maar het grote aantal 100-plussers leidt ook tot problemen. Bij pensioenen bijvoorbeeld, zo zegt NOS-correspondent Anoma van der Veren.
4: Het is heel duur om zoveel ouderen te hebben. Het is misschien een beetje oneerbiedig om het zo te zeggen, maar het is wel waar de samenleving tegenaan loopt. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan dat het steeds moeilijker wordt voor jonge generaties om gewoon de rekeningen te betalen. En dan hebben we het nog niet eens over de zorgverzekering die ook nationaal geregeld is. En dat speelt ook een enorme rol in waarom het geboortecijfer bijvoorbeeld zo laag is hier in Japan.
0: De vergrijzing in Japan leidt tot onder meer tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor sociale zekerheid en een krimpende groep belastingbetalers. Weer verkeer dan met Niels Erkens.
5: Een afwisseling van zon en wolken vandaag, met vooral vanmiddag ook een aantal stevige buien. Het is dan rond de 18 graden. Te weg stelt de ochtendspits niet zo gek veel voor, zegt de ANWB. Meeste vertraging nu de A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer. Klein kwartiertje extra daar. Oorzaak een kapotte auto.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Katja Buniatishvili was dat op de piano bij de Academy of St. Martin in the Fields met het eerste deel uit het pianoconcert nummer 20 van Mozart. En van Mozart naar John Williams is voor ons een fluitje van de cent.

0: A Window to the Past uit Harry Potter en The Prisoner of Azkaban van John Williams, door hemzelf gedirigeerd hier, de London Symphony Orchestra. Het is 9:15. Wie zou ons nou eens een fijne cultuurtip kunnen geven? Kijk even omheen. Teun!
1: Ja, van een window to the past naar een window to the nabije future.
0: Ja, vertel. Ja.
1: Later deze week, op 19 september, dan geeft het MBE een concert in samenwerking met Stichting Vluchteling. Mm-hmm. En dit is in aanloop naar de Internationale Dag van de Vrede.
0: Oh ja.
1: En het MBE is het Nederlands Blazers Ensemble. Mm-hmm. En zoals jij ook weet, Hans, blinken zij altijd uit in prachtige internationale samenwerkingen.
0: Zeker, ja.
1: Met solisten, ja, uit verre oorden. Dat doen ze ook deze avond en ook op maandagavond in Tivoli Vredenburg. Mm. Dan spelen zij samen met bijvoorbeeld de Nederlands-Marokkaanse singer-songwriter Roufaida. Ook legt Stichting Vluchteling contact met verschillende plekken in de wereld. Dat doen ze via een beeldscherm. Bijvoorbeeld met een vrouwenkoor in Congo. Een Palestijns kinderkoor in een vluchtelingenkamp in Libanon. Hm. En zodoende gaan ze door de avond met muziek en met poëzie om de Internationale Dag van de Vrede aan te stippen en het belang daarvan.
0: Aanstaande maandag is dat?
1: Dat is aanstaande maandag. En dit concert is ook aanstaande zaterdag, mm-hmm, in aanloop naar die Internationale Dag van de Vrede in Haarlem.
0: Okay.
1: En nu wil ik het Nederlands Blazers Ensemble laten horen met een geweldige Iraanse zanger.

0: Zoif was dat van en met Mohsen Namjo zingend bij het Nederlands Blazers Ensemble. En dat gezelschap is dus zaterdag in Phil Haarlem en maandag in Tivoli Vredenburg te bewonderen. Het is 9 voor 9. De crypto van vandaag luidde Sterke Palmen. Nou, veel op gereageerd. Dank daarvoor. Veel mensen wilden dat album From Another World van het Goodman Tango Quartet in de wacht slepen. Niet goed. Klauwen, immens, winterharde exoten, een weken krijger, de wetten, Peter Pannenkoek, poten, Connie, klauwen, Las Palmas en uitersten. Wat is het dan wel? Goedemorgen, Dina.
1: Goedemorgen, Hans en team. Ik denk dat ik de oplossing al weet van de crypto. Volgens mij is het Johnny Walker. Dat is het nieuwe boek van Connie Palmen. En dat is ook het woord palmen in de crypto. En sterke. Nou, volgens mij is het wel sterk spul. Want het is een whiskymerk. Ja. Hartelijke groet, ja. Dina.
0: Dankjewel, Dina van der Weg. Wij zorgen dat het album van dat Goodman Tango Quartet naar jou wordt opgestuurd.

0: zo zouden dus nog uren door kunnen gaan, maar na 5 minuten vonden ze het mooi. Theo Team Langla de Zwarte op de viool, Thomas Dunfort op de luid met dit werk van Nicolas Matthees. Het is 9:03, hoogste tijd om Ab Nieuwdorp te vragen wat hij gaat doen straks in de klassieken.
1: Goedemorgen Hans, iets lekkers voor bij de koffie sowieso. Iets muzikaals, maar ook iets lekkers. Ja.
0: Teun, dankjewel voor de...
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, we willen ook nog een stukje lekkers. Duidelijk. Een stukje taart of zo.
2: Ja, of chocola.
0: Ja, heerlijk. Oké, fijn. Heel graag tot morgen. Tot de volgende ochtend.
3: Dit was een programma van KRO-NCRV.
4: NPO Klassiek. Morgenmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Morgenmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
12: Ik werk me eigenlijk helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
11: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
13: Morgen 9:05, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. En morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Kwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
0: NPO Klassiek.
7: AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ja, het doek gaat open, letterlijk en figuurlijk voor deze uitzending. Want we winnen ons in het theater, dankzij de muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat doen we met der Schauspieldirektor.
2: Jawel.

ouverture tot der Schauspieldirektor van Wolfgang Amadeus Mozart, La Cetra, door Andrea Morcon geleid. En dat was het begin, is het begin van deze klassieke van woensdag 16 september. Met straks niet alleen het geluid van de countertenor, de stem, maar ook het gefluit van hem. En dat heeft alles te maken met het lied dat hij straks gaat zingen. Dan heb ik het over Andrea Schon. In de kettingreactie vandaag iets lekkers voorbij de koffie. Maar eerst, en dan heb ik het puur over de muziek, iets moois voor op de woensdagochtend van Johann Sebastian Bach. Dubbelconcert, Andrew Manzi, Rachel Podger, vioolsoliste, Academy of Ancient Music. Daarbij.

Romanzi en Rachel Podger met The Academy of Ancient Music in het dubbelconcert voor violen van Johann Sebastian Bach. Nu de liefdesgodin Venus. En het is niet altijd koek en ei, niet altijd vrolijkheid in de liefde. Want dit gaat om de vogels die zich om haar heen verzamelen. Venus's birds whose mournful tunes. Dus iets van treurnis zit er wel in. En het wordt gezongen, dat lied van John Bennett, door Andrea Scholl.

Andrea Scholl, countertenor en ook mooi fluitend met Concerto di Viole in Venus's Birds Who's Mournful Tunes, muziek van John Bennett. En na die trieste vogels, nu wat opgewekte zonneschijn uit het zuiden van Spanje, Andalusia. Concert voor vier gitaren en orkest van Joaquín Rodrigo. Derde deel eruit, Concierto Andaluz.

Olé, zeg maar dan maar even achter. Jawel, jawel. In Spaanse sfeer. Het Allegretto, de finale uit het concert voor vier gitaren en orkest, Concierto Andaluz. Joaquín Rodrigo componeerde het en Los Romeros speelden het. En dat deden ze met The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Merritt.

0: Kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Even terug naar wat er gisteren klonk. Een klein gedeelte uit die kettingreactie muziek gisteren. Het was muziek van de Amerikaanse componist Philip Glass, gespeeld door harpiste Lavinia Meyer. En ze speelde een deel uit The Hours.

De repetitieve muziek van Philip Glass uit The Hours. En dan een deel met een prachtige titel. En dat komt zometeen voorbij, die titel. In de nieuwe bijdrage. En die is van Anna Vollenhoven. Ze schrijft: beste app, gisteren klonk uit The Hours van Philip Glass het deel, komt die, I'm going to make a cake. En laat ik nou precies op dat moment in de keuken staan. Met een schaal appels uit mijn eigen achtertuin vers geplukt. En bezig om er een appeltaart van te maken. Van die appeltaart dwaalde mijn gedachten meteen af naar een heel andere taart. Een paar jaar geleden heb ik voor goede vrienden hun bruidstaart gemaakt. Een behoorlijk project, maar ook ontzettend leuk. Heel even voelde ik me kandidaat voor Heel Holland Bakt. Wie weet komt het er nog van. Dus van cake naar taart en van taart naar bruidstaart. Mijn volgende schakel is dan Saint-Saëns Wedding Cake. Als er muziek bestaat die klinkt alsof er al een strik omheen zit, dan is dit het wel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

dat was hem compleet met bruidspaar bovenop de bovenste etage van de bruidstaart. En kaarsjes natuurlijk enzovoort. Mooi omgeven, mooi gespeeld. Deze wedding cake bruidstaart van Camille Saint-Saëns voor piano en orkest. Wibi Suryadi en het Radiokamerorkest onder leiding van David Porcelein. Ja, dus iets voor bij de koffie. Ja, dat was hem dan, de wedding cake. Voor ieder een virtueel stukje. Maar wat moet hier morgen op volgen? Gaan we verder als het gaat om klassieke muziek en versnaperingen, culinaire aspecten en zo. Het zou zomaar kunnen, natje en een droogje in klassieke muziek. Nou, meer zeg ik niet. Ik ben vooral benieuwd waar jij mee gaat komen. Via de NPO Luister-app kan dat. En ook via de mail deklassieken@avrotros.nl. Dat allemaal voor de kettingreactie.

0: Blackbird van Paul McCartney door Erik Vloeimans, trompet en Holland Brock.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Danish String Orchestra, onder leiding van William Boughton, in de Fantasia on Greensleeves van Ralph Vaughan Williams. De muziek van het album van de week van NPO Klassiek, daarop pianist Camille Boomsma, en hij speelt muziek van een componist die hij heeft herontdekt en weer op de muzikale kaart heeft gezet, de Duitse Gerhard Hamm. We gaan luisteren naar een van zijn drie karakterstukken, opus 33, natuurlijk gespeeld door Camille

Nocturne, een van de drie karakterstukken van Gerhard Hamm. Gespeeld door Camille Boomsma en meer Hamm te vinden op het album van de week npoklassiek.nl. Zometeen in deze klassieke van Avrotros op NPO Klassiek muziek van Ottorino Respighi. En voor Respighi nu een andere halve Italiaan, Ferrari, Wolf Ferrari, Ermanno. Zijn rondo uit het Idilio Concertino voor hobo en klein orkest.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, vrijdag om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. 2 inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanaf morgen kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Ster. Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk mijn eigen remmel schompers, alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Ja, kun je even staan?
12: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
13: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Sabbath Symphony Orchestra, onder leiding van Tamás Vazary. Ook een goed groot pianist. Il Cucù speelden ze, de vogels. En dat was de koekoek uit die suite, New Celli van Ottorino Respighi. En ja, een beetje hetzelfde pastorale gevoel zit ook zeker in de Chant d'Auvergne. De liederen uit de Auvergne, opgetekend door Joseph Canteloube. En een van die liederen nu gezongen door Don Abshaw Bailero.

Toon Abshaw en het Orchestre de l'Opéra National de Lyon, onder een van Kent Nagano, in een van de Chants d'Auvergne. Dit was Bailero, muziek van Joseph Canteloube. Ja, bij sommige muziek hoeft maar een paar maten te klinken en er staat meteen een hele wereld je voor ogen. Zoals bij Tchaikovsky's Zwanenmeer. Een donker meer in het maanlicht, riet dat nauwelijks beweegt, geen zuchtje wind en witte zwanen die over het water glijden. Mooi, maar nooit helemaal zonder dreiging. Want onder al die elegantie zit natuurlijk ook het sprookje van Odette, de prinses die door een betovering in een zwaan is veranderd. En Tchaikovsky doet iets heel bijzonders. Hij maakt van ballet geen versiering bij het verhaal, maar echte psychologie, verlangen, kwetsbaarheid komt langs, noodlot. Het zit allemaal in dat orkest. En we gaan een duik nemen in die wereld van het Zwanenmeer met de orkestsuite, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: een suite uit het ballet Het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van hun jarenlange chefdirigent. Klassieke opname Berliner Philharmoniker, namelijk onder leiding van Herbert von Karajan.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Reverie van Claude Debussy. Dromerige muziek. Verschillende versies zijn opgenomen voor piano. Die is misschien wel de beroemdste geworden. Maar deze mag ook zijn fluisterzacht gespeeld. Heerlijk dromerig. Door het Eboniet Saxofoonkwartet.

destijds echtpaar waren ze getrouwd. Anne-Sophie Mutter, viool en André Previn. In een versie van It Ain't Necessarily So uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Porgy and Bess, opera uit de 20e eeuw. Nu naar muziek van de man die de opera begin 17e eeuw, eind 16e eeuw op de Europese kaart heeft gezet. Claudio Monteverdi, niet uit zijn L'Orfeo of Coronazione di Poppea, maar een van zijn madrigalen. Ik zou bijna zeggen natuurlijk uitgevoerd door L'Arpeggiata. En daarbij onder andere de prachtige stem van Nuria Rial.

Villarreal. En onder andere daaromheen tenoren Cyril Ovity en Jan van Elzakker. Bariton Nicolas Achten. L'Arpeggiata ook onder leiding van Christina Plouhar in Lamento della Ninfa van Claudio Monteverdi. Ja, door natuurlijk met de klassieken hier op NPO Klassiek. Straks onder andere muziek van Mozart, maar nu nog muziek van Carl Maria von Weber. Met achter de piano de soliste, een van de solisten van The Last Night of the Proms afgelopen zaterdagavond. Toen speelden ze in de Royal Albert Hall onder andere het pianoconcert van Samuel Barber en de jazzsuite van Alexander Zwassman. Hier, Yujia Wang, samen met Andreas Ottenzamer in die muziek dus van Carl Maria von Weber.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
5: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio de Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaak doelwit van Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. En ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

bekende tijdgenoot inmiddels van Händel. Die furore maakte Händel in Engeland in het kielzog van de uit Duitsland afkomstige Engelse koningen, het huis van Hannover, de Georges. En dan heb ik het nu over die minder bekende componist, wiens muziek je hoorde, William Boyce, die mocht er ook zijn. Dit was zijn 6e symfonie, gespeeld door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ja, de fagot. De fagot heeft in een orkest vaak iets van een karakteracteur. Hij kan brommen, grappen maken, struikelen. En bekend is waarschijnlijk, of bekendst als het gaat om karakter en fagot. En een portret is de grootvader natuurlijk uit Peter en de Wolf. Maar de fagot kan ook prachtig zingen. En Mozart begreep dat al toen hij nog maar 18 was. Want in 1774 schreef hij in Salzburg zijn fagotconcert, KV 191. Het enige fagotconcert van Mozart dat met zekerheid bewaard is gebleven. En hij behandelt het instrument daarin bijna alsof het een operazanger is. Het ene moment lichtvoetig en ondeugend opera buffa. En het volgende warm en lyrisch met enorme sprongen, alsof de fagot voortdurend van gedaante verandert. De jonge Mozart dus in volle glans en zijn fagotconcert nu gespeeld door Ronald Carton en Nieuw Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Lev Markies.

Ronald Karten hoorde je, solofagotist bij het Concertgebouworkest. Hier solist bij Nieuw Symfoniette Amsterdam, onder leiding van Lev Markies, in het Fagotconcert in Beschoot van Wolfgang Amadeus Mozart.

0: afgelopen festival Oude Muziek Utrecht was hij er ook met zijn ensemble L'Angely Genève, de bas Stefan McLeod en voerde toen alle drie de bas solo cantates van Johann Sebastian Bach uit, waaronder ook Ich habe genug, die kantaten. En uit die kantaten zong hij in deze opname met zijn ensemble Ich habe genug, die aria, muziek dus van Bach.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het klaterende applaus van het publiek op het nieuwjaarsconcert van zoveel. Wiener Philharmoniker, die kregen dat applaus onder leiding van Zubin Mehta destijds. En zij speelden die karakteristieke wals voor op dat nieuwjaarsconcert. An der schönen blauen Donau, muziek van Johann Strauss Junior. En die muziek uitgevoerd door een van de virtuozen van afgelopen donderdagochtend, 25e editie van Virtuoos Avrotros Talent Traject. Toen speelde onder andere dus ook harpist Joost Willemsen.

0: Ja, dit was het oude kasteel. El Viejo Castillo Morro ook nog. Van Eduardo Chavarri. Gespeeld door harpist Joost Willemsen. En dat was dus een van de virtuozen afgelopen donderdag. Ja, Sterre de Cru was er ook. Fantastisch. Ivan Petrenko. Allemaal om 25 edities virtuoos te vieren. Ja, en wie er toen ook even bij was, Karine Lacour. Die kwam ook even langs. Ik ga morgen lekker bij jullie buurten. Want morgen,
1: we komen om in de gezellige live uitzendingen.
0: Absoluut, ja.
1: Ja, morgen inderdaad aftrap van de stemweek, hè? Dat gaat weer gebeuren. Maar ik dacht nu nog eventjes een stukje muziek wat mensen met een bepaald type wasmachine zeker zullen herkennen.
0: Je mag geen merken noemen, hè? Dat mag niet, toch? Of
1: ik weet, is het gewoon... Samsung is het volgens mij.
0: Oh ja, de Moldau. Mooi. Het is echt zo'n watermuziekje ook. Of van Händel, watermuziek.
1: Dat kan is... ook. Zou ook op de wasmachine
0: ja, toch?
1: Heel goed
0: ja.
1: kunnen.
0: Dat.
1: Maar ze hebben het tot nu toe bij de forellen gehouden. Ja, ik heb het niet in huis.
0: Schubert dus. Ja. Zometeen en veel meer bij jou. En ik hoop dat die goed is uitgeleid, de wasmachine. Want dan staat het allemaal zo te bibberen. Wat je er ook mee kijkt. Anyway, Vals de la Reine, die is ook helemaal goed uitgelijnd. Muziek van Samuel Coleridge-Taylor, heel strak over de dansvloer. Een van de karakteristieke walsen. Krijgen we even zo.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee. Morgen om 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NRV.
4: En waarom NRV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als Jaar 21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnisch-Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen op de rug, billen en in één geval onder de kleding aan op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering en ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanaf morgen kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
3: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
8: Ja, ik lees hier. Leni het Hart is vandaag jarig. De onvermoeibare zeehondenredster van Pieter Buren. Watermuziek voor haar.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Yevgeny Kisin met zijn heerlijk waterige uitvoering van Die Forelle. Frans Schubert, van je zeer hartelijk welkom in deze muziekfabriek. We gaan klassiek luisterend de lunch doorbrengen. Zometeen een pianoconcert waar ik al weken naar luister. Ook hoor je Napolitaanse liedjes door twee gitaristen gespeeld. En muziek van Charlie Chaplin uit zijn film The Circus. En over een klein half uurtje, zo tegen 12:30, is het weer hoog tijd voor mooie momenten. Wat maakt jouw middag net iets beter? Spreek het in als je wil. Dat vinden producer Marjelle en ik oh zo gezellig. Wat stemt jou op deze net begonnen woensdagmiddag vrolijk? Zeg het met de NPO Luister-app.

0: Janine Jansen op haar altviool. Ze speelde bij het Gewandhausorkest Leipzig romance voor altviool en orkest van Max Broeg.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, het is vandaag muziek die ik eigenlijk al weken veel luister. Onderweg, in de trein, thuis. Het is enorm rustgevend, vind ik. Maar mijn favoriete deel van deze muziek, het vierde deel, duurt zo'n 12 minuten. Ja, dat is te lang voor een lekkere track. Dan trek ik dat hele radiouur uit zijn voegen. Maar toch wil ik deze muziek graag delen hier. Met iets minder minuten krijg je ook wel een idee. Op deze woensdag halverwege de week even gas terug met deze nieuwe muziek van de Spaanse componist Vicente Alamo. Een pianoconcert is het, getiteld Persephone. Je hoort op piano Isabel Dobaro en ze speelt samen met het Royal Philharmonic Orchestra.

Benedictus, een deel uit het vierde deel, de terugkeer van dat pianoconcert nummer 1, Persefone van Vincente Alamo. Zoek deze plaat, het is een hele cd van Isabel Dobaro op piano, samen met het Royal Philharmonic Orchestra op. En ja, ontspanning verzekerd.

0: Flirtation Waltz uit de circusmuziek van Charlie Chaplin. En daarvoor het Berlage saxofoonkwartet met In het Dorp van Modest Mussorgsky.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Zeg het me en ik draai er muziek bij. Inge Aanstoot schrijft: Dag Karin, gisteren vertelde je over het boek Kunst als medicijn. Goed om te horen dat kunst zo gezond is. Al vermoeden wij kunstenaars allang zoiets. Ik luister naar de radio terwijl ik mijn atelier klaarmaak voor het groot Rotterdams atelierweekend. Honderden kunstenaars openen hun deuren. Zo ook mijn collega kunstenaars en ik bij Stichting Bad. En omdat kunst maken niet alleen leuk, maar dus ook gezond is, zorg ik voor een goed gevulde werktafel waar bezoekers zelf aan de slag kunnen. Van harte welkom. Arnold van der Waals, die appt: Hoi Karin, vanmorgen 6 kilometer in de zon samen met een mooie vrouw langs de IJssel in Zutphen gewandeld. Bij thuiskomst NPO Klassiek aan wist meteen dat de muziek van William Boyce was en wel gespeeld door die English Concert. Dat alles maakt mij een heel gelukkig mens. En Mariska, die sprak het in.
2: Goedemiddag Karine. Mijn mooie moment is vandaag, omdat het precies 100 dagen tot kerstmis is. Voor mij het begin van het seizoen. En daarom heb ik vanmorgen mijn kerstboom al versierd en staat hij er weer mooi bij.
0: Voor jou, Mariska, deze winterdromen van Tchaikovsky.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van dirigent Kurt Mazur. Träume einer Winterreise, dromen van een winterreis uit de eerste symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky, bijgenaamd Winterdromen. Ja, die komen dan weer na de herfstdromen. Die komen dan weer na deze wat natte nazomerdromen.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Twee keer renaissance klanken achter elkaar door. Je hoorde eerst de blokfluitisten van de Royal Wind Music. En zojuist Hélène Richaud zangen bij Les Musiciens de Saint-Julien. Het duo Goni Peretta, de Griekse Antigone Goni en de Italiaanse Eleonora Peretta. Het waren beide al gerespecteerde prijswinnende gitaristen toen ze elkaar ontmoetten op het Brussels Conservatorium. Alwaar zij besloten een duo te worden. En dit voorjaar kwam hun cd uit. Music Gardens of the World. Een gitaarreis langs volksmuziek van over de hele wereld. Ik laat heel graag drie Napolitaanse liedjes horen. Van Pasquale Mario Costa. Door duo Goni Peretta. Gespeeld.

drie Napolitaanse liedjes door gitarist en componist Dusan Bogdanovic, gearrangeerd trouwens, voor twee gitaren. En hij maakte alle arrangementen met alle muziek op deze wereld verkennende gitaar-cd Music Gardens of the World van duo Goni Peretta.

0: NPO Klassiek. Morgenmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Morgenmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapte de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnisch-Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. Een medewerker van een Parijse naschoolse opvang heeft een jaar huisarrest gekregen omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. De man van 38 raakte de meisjes aan op hun rug en billen en in 1 geval ook onder de kleding op de geslachtsdelen. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De Fransman mag ook nooit meer werken met kinderen. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. De aanval was bij de havenstad Nikopol, die ligt in een regio vlakbij de Oekraïnse frontlinie. Ook zijn vannacht opnieuw fabrieken en de energieinfrastructuur in Oekraïne aangevallen. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters probeerden reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
3: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
0: RTL Klassiek. Avrotros.
9: Met zo de Symfonie in Zee, in C van Georges Bizet. Eerst vrolijk pianerend. 1 uur in.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

het Norrland Opera Symfonieorkest met Traan Nijgen op piano. Ze speelde een deeltje uit de suite voor piano en orkest van Jozef Joachim Raff. Welkom, het is nog steeds de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma tot 2 uur. En morgen in dit programma hebben wij een verzoekmiddag live met spetterende optredens van Lucie Horsch, Thomas Olimans, het Felix Quartet. En die gaan allemaal live spelen om zo feestelijk de Stemweek te openen. Die gaat morgenmiddag beginnen voor die klassieke top 400. En de komende 50 minuten hoor je Horsch, Olimans en het Felix Quartet alvast even van plaat om in de stemming te komen. Om te beginnen is dit bariton Thomas Olimans met Paolo Giacometti op fortepiano. Hij zingt Am leuchtenden Sommermorgen.

0: Arada. Gitaarduo speelde een prelude van Mario Castelnuovo Tedesco. En daarvoor zong Thomas Olimont Leuchtenden Sommermorgen van Robert Schumann met Paolo Giacometti op piano.
1: Goed idee.
0: Woensdag wasdag, zou je kunnen zeggen. Of woensdag gehakt dag, zou je ook kunnen zeggen. Maar in de muziekfabriek zeggen wij eigenlijk altijd woensdag gedichtdag. Met vandaag een gedicht van de Vlaamse dichter Ivo van Strijtem. Getiteld Voor de Overlevenden. We hingen wat rond, we lazen een boek, we voeden een droom, we vonden een job, we werden verliefd, we kregen een kind, we waren weerloos, maar vatten moed. We wilden iets anders, we hadden het goed. We baden en vloekten, we boden het hoofd, we deelden geheimen. Eén deelden we niet. We vochten en schreeuwden, maar braken ons woord. We hadden verdriet en liepen verloren. We zochten een doel, maar vonden het nergens. De ene dag hemel, de andere hel. We lachten en huilden. We stierven vrij snel.

Ellis Islands. Muziek van Meredith Monk, Bruce Brubaker en Ursula Oppens speelden het op twee piano's. Bij dat gedicht over een soort klein leven voor de overlevenden van Ivo van Strijtem. En je hoorde net Thomas Olieman zingen. Ook morgen te gast tijdens onze donderdagverzoekmiddag live het onvolprezen Felix Kwartet. Je hoort ze nu samen met klarinettiste Gerberich Meijer in het Klarinetquintet van Mozart.

0: Ger Brigmeijer op klarinet. Samen met het Felix Quartet, strijkkwartet, dat morgen live zal spelen tijdens de donderdag verzoekmiddag. Klarinetquintet van Mozart, het vierde deel hoorde je.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Georges Bizet, vooral bekend van zijn opera Carmen. Maar 20 jaar daarvoor, toen hij 17 jaar oud was, schreef hij zijn Symfonie in C. Je hoort op de achtergrond het langzame deel uit die symfonie. En in dat werk hoor je invloeden van Mozart, van Schubert, van Mendelssohn, maar vooral ook de levendige dansritmes die al een beetje verklappen welke richting Bizet als componist op zal gaan. De kans is heel groot dat Bizet zelf deze symfonie in C als een soort studie zag of een oefenwerk, want hij liet het nooit uitvoeren, niet publiceren en ook in zijn brieven noemde hij de symfonie nooit. Het manuscript kwam gelukkig wel terecht in een bibliotheek van het Parijs Conservatorium en daar bleef het bijna 80 jaar liggen tot het werd opgemerkt. Gelukkig maar, je hoort het Scottish Chamber Orchestra met deel 3 en 4 uit Georges Bizet's Symfonie in C.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het is echt heel vreemd. Maar ik krijg opeens zo'n zin in volgende week. Met die stembus, het land door. Scottish Chamber Orchestra. Aan leiding van François Lelleux. Met deel 3 en 4 van de Symphonie in C. Van Georges Bizet.
1: Hit van de week.
0: Dat is deze hele week al Pink Sakura van pianiste en componiste Unique Tenzel. Deze Indonesisch-Amerikaanse groeide op in een omgeving waar nauwelijks live orkesten te horen waren. En veel muziek van onder andere John Williams prikkelde haar verbeelding. Ze zegt erover, die muziek voelde zo groots en emotioneel alsof ik samen met de personages in de film zat. En haar debuutalbum, The First of Everything, waar onze hit op staat, noemt Tenzel de soundtrack van haar eigen leven. Achter iedere compositie schuilt een persoonlijke herinnering. En dat maakt het schrijven kwetsbaar. Ze zegt, bij filmmuziek kan je de film nog de schuld geven, maar bij je eigen album kun je je nergens achter verschuilen. Je hoort de eerste keer dat zij Kersenbloesem zag. Pink Sakura, onze hit van de week.

Jonieke Tensel op piano met haar Pink Sakura samen met het Deutsches Symfonieorkester Berlin. Uitgevoerd Lucie Horsch, blokfluitiste van wereldklasse. Zij is er morgen ook bij samen met Thomas Olimans en het Felix Quartet bij die feestelijke aftrap van de klassieke top 400 stemweek in dit programma. Dat is trouwens allemaal ook... Ja, het is natuurlijk live te horen via de radio, maar ook te zien via npoklassiek.nl. Dus dat is alvast leuk. Dan weet je dat je je computer of je telefoon er ook even bij aan kan zetten. Nu vast een feestelijke introductie. Lucie samen met Fuse en Tico Tico.

0: Fuse. Samen met Lucy Horst en Tico Tico Novoba van Sequinho de Abreu. Sander Swiep.
1: Dit is wat jij ook thuis fluit, toch?
0: Ja, inderdaad. Gewoon even als ik net ben opgestaan.
1: Voor een klein, goed humeur voor de hele gracht in Amsterdam.
0: Kom jij morgen ook even langs? Want Lucy Horst komt dus morgen bij ons spelen. Hè?
1: Vet, daar ben ik live. Zeker bij.
0: Ja? Leuk.
1: Wat gaat ze spelen? Piano of blokfluit? Of gaat ze zingen?
0: Ik zeg het niet. Ik zeg het nog niet. Het is een geheim.
1: Hoe is zo'n goocheltruc? Ik zal me niks verbazen als ze ook
0: Horst,
1: al goochelen met drie
0: precies,
1: handen.
0: Precies, kan echt alles jong leren. Op een eenwieler kan ze trouwens ook vrij goed.
1: Jong leren is oud doen.
0: We zien het wel eventjes. Ja, een zeeleeuw aan de Côte d'Azur. Jong leerde elke dag een uur. En wat, vroeg een verbaasde geit, is daarvan nu de aardigheid? Men moet, zo zei de zeeleeuw toen, jong leren om het oud te doen.
1: Amen. Schitterend.
0: Ach god, het komt toch van pas zo'n gedichtje in je hoofd. Limerick, hè? Het is een limerick. Maar gek op limerick. Nou, Sander Swiep, wat ga je draaien?
1: Nou ja, Brahms, Händel, Bach, Koretsky. Ja, van alles wat.
0: Koretsky?
1: Ja, dat heeft te maken met een concert komend weekend. Hele bijzondere muziek, derde symfonie. Ah. Ergens bij het residentieorkest.
0: Leuk.
1: Nou ja, intens.
0: Oh, intens.
1: En betekenisvol.
0: Ja. Dat is ook wel eens prettig, hè?
1: Nou,
0: zo op de woensdagmiddag.
1: Absoluut.
0: Even een beetje betekenisvol. Blijf hangen, want Sander heeft maatwerk voor je. En ik zeg tot morgen en maak er een heerlijke middag van. Dag.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, vrijdag om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het nu verder moet, over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over oud-president Thaçi van Kosovo zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Hagenezen en Hagenaars zullen vandaag vast weer opgelucht ademhalen. De laatste bezemwagens vegen de straten schoon. De septemberzon beschijnt de stad. Een glas, een plas en alles bleef zoals het was.
0: Maatwerk.
6: Hier is het Residentieorkest.
0: Met Sander Zwiep.

0: Muziek van Franz Schubert, het eerste deel uit zijn symfonie nummer 5 in Bes. Best wel fijne muziek om deze maand weer mee te beginnen. Het residentieorkest speelde het onder leiding van Jan-Willem de Vriend. En aanstaande zaterdag geeft dit orkest, het residentieorkest, een heel bijzonder concert in Leiden. Met ook een bijzonder aangrijpend muziekstuk op het programma. Straks meer daarover.
1: De bestemming.
0: Eerst even de instructie voor de rest van deze middag. 4:15 moeten we aankomen bij de bestemming. En als je die raadt, je weet het, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling, ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn Dunkirk, Jip en Janneke en Kerkje aan de Zee. Zeg het maar, wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Dunkirk, Dunkirk dus, Jip en Janneke, Kerkje aan de Zee.

Het Nash-ensemble met klarinetist Michael Collins. En oké, het eindigde dan op een mineur akkoord, maar de aanleiding was majeur, deze klarinetklanken, klarinetquintet van Brahms, deel 4. Want het heeft te maken met een andere klarinetkoning, mountainbike-koning, opnametechniek-koning, keukenkoning. Ja, hij is naast liefhebbende echtgenoot en vader een man met vorstelijke talenten. Ik heb het over Pieter van Nes, onze zeer gewaardeerde collega. Pieter viert vandaag gewoon zijn 40ste verjaardag. Dus Pieter, namens ons allemaal, happy birthday. Maar breakdansen heb ik Pieter nog nooit zien doen. Zou je zien dat hij dat ook kan? Dat laat hij me dan vast komende week zien op de afdeling. De Poolse countertenor Jakub Józef Orlinski kan het sowieso. Dat laat hij hier niet horen. Hier zingt hij Händel.

0: De koraalbewerkingen Erbarm Dich Mein, O Herre God van Bach, Yo-Yo Ma, cello, Chris Thiele, mandoline, gitaar en Edgar Meyer, contrabas. Ja, er staat nog steeds mandoline in ons systeem, maar het is toch echt een gitaar. Zo, aangepast. En daarvoor de aria Pena Tirana uit Amadigi di Gaula van Händel. Jacob Josef Orlinski zong die melancholieke aria bij Il Pomodoro. Luisteraar John die appt, ja, dat moppie van Händel doet mij denken aan van dezelfde componist Lascia Chiopianga. Inderdaad, John. Zelfde gevoelswaarde, zelfde maker. Allebei muzikale schoonheden.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Nog even wat verdiepende schoonheid. Ter ere van de Internationale Dag van de Vrede organiseerde de Pieterskerk Leiden en het Residentieorkest Den Haag aanstaande zondagavond een uitvoering van de derde symfonie van Henryk Gorecki. Op residentieorkest.nl lees je er alles over. Het draait dus om een symfonie in drie langzame delen voor orkest en sopraan. En zondagavond bezingt Elizabeth Hetherington een moeder die haar kind verliest. Een kind dat van haar moeder gescheiden is. En een universeel verlangen naar geborgenheid. Dat zijn de thema's in de teksten. Hier is het middendeel van die symfonie. En stel je dan voor dat je dit ervaart in de akoestiek van die eeuwenoude Leidse Pieterskerk.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een bewijs van muziek als vehikel voor alle gevoelens in ons leven. De blije gevoelens en ook de droeve afdelingen. Gemis, verlies en het ontbreken van geborgenheid. Dat staat ook centraal in de derde symfonie van Gorecki. Poolse componist Henryk Gorecki, symfonie 3, deel 2. Met sopraan Dawn Upshaw hier en een London Sinfonietta. Aanstaande zondagavond dus in Leiden in de Pieterskerk. Een uitvoering met Elizabeth Hetherington, het residentieorkest. Op de website van het orkest alle informatie. Van Gorecki nu een andere Poolse componist.

Rafał Blechacz speelde de Polonaise in Siesklein van Frédéric Chopin. Je staat er misschien niet bij stil, maar vandaag is het de Via de la Independencia de México, de onafhankelijkheidsdag van Mexico. En hier is dan een van de officieuze volksliederen van dat land, Cielito Lindo. Het als belangrijkste boodschap: huil niet, maar zing.

Ja, ik heb een associatieve geest. Ik wil gelijk weer Breaking Bad kijken. En ik denk aan een kartel, want Mexico. Want nou goed, zo gaat het. De serie kan ik vanavond verder kijken. Chelito Lindo. En een van de geliefde liederen in Mexico, waar ze nu de onafhankelijkheid vandaag extra vieren, jaarlijks. De King's Singers leefden zich helemaal uit. Op weg terug naar Europa met deze wals, Sobre las Olas van Juventino Rosas. Hoewel terug straks het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven met aan de piano de Chileen, Claudio Arau. Tot zo.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400, hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september. En de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
5: Ik werk mijn eigen remmen schompers, alles wat duurder wordt.
4: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
6: Morgen, 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters probeerden reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmaterieel in Soedan. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
0: NPO Klassiek.
4: Omroep Max. Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
5: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Davis met muziek van Edward Elgar. Proms and Circumstance Mars nummer 2.
1: De bestemming.
0: En van deze Britse glorie gaan we naar de bestemming van vandaag. Dat is een plaats in Nederland. Of een plaats op Nederland. Hint. Als je de plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints zijn Dunkirk, Jip en Janneke en Kerkje aan de Zee. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Dunkirk, Jip en Janneke, Kerkje aan de Zee.

Ze houdt van me, ze houdt niet van me, ze houdt van me, ze houdt niet van me. Hast du mich lieb, o sag es mir. Dat was de titel van dit lied. Over liefde, al dan niet aanwezig. Muziek van Gerhard Hamm, de Duits-Nederlandse componist die centraal staat op het album van de week. Op npoklassiek.nl kan je het helemaal beluisteren. Pianospel van Camille Boomsma.

0: Met dank aan de Enigma-variaties. Hans Zimmer's muziek voor Dunkirk, de oorlogsfilm. En zo was regisseur Christopher Nolan een jaar of 10 geleden zomaar aan het filmen in ons eigenste Nederland. Interessante foto's zie je dan met die regisseur in een oer-Hollands landschap in de buurt van, ja, de bestemming van vandaag.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En wij laven ons aan de muziek van Ludwig van Beethoven. Pianoconcert 4, deel 1 met de Staatskapelle Dresden, onder leiding van Sir Colin Davis. Aan de piano Claudio Arrau. Vader Carlos was oogdokter. Moeder Lucretia gaf pianoles. De familiegeschiedenis voerde terug naar Spanje en naar een Schots adellijk geslacht. Pianospelen kon de Chileense Claudio eerder dan praten. Hij zou ook de eerste in zijn familie zijn die zich zou wijden aan het leven op het concertpodium. Daarbij had hij een uitstekende kruiwagen, namelijk de president van Chili himself. Die zei tegen de 8-jarige Claudio: ga jij maar eens naar Duitsland om het vak te leren. Ik betaal. En zo zeggen wij: dank u wel, meneer de president.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Staatskapelle Dresden onder leiding van Sir Colin Davis. Aan de piano Claudio Arrau in het eerste deel uit het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. De nobelste, de meest gewetensvolle pianist die er is. De neolist van het zuidelijk halfrond. Deze en andere loftrompetten kreeg Claudio Arrau op de borst gespeeld. Hij was notabene de muzikus die je hoorde op de eerste klassieke cd die ooit is uitgebracht. Het jaar Onze Heren 1982. En misschien heb je Arrau wel live meegemaakt in een concertzaal. Laat het me eens weten hoe dat was. Lijkt me geweldig. Decennia lang was hij een van de grote der piano-aarde. Zijn spel evolueerde met de tijd. Een recensent zei: het verliezen van zijn moeder in 1959 had een sterke uitwerking op zijn spel. Het werd doorleefder. Er was een duidelijker hoorbare rauwe onderstroom, waarin de menselijke kwetsbaarheid naar voren kwam. Kwetsbaar, sowieso ragfijn, is ook het spel, met ook duidelijk de onderstroom van de Moldau van Remy van Kesteren.

Ah, dit is toch razend knap, zeg. Remy van Kesteren in zijn eentje houdt hij de hele Moldau in beweging. Muziek van Bedrich Smetana. 23 oktober 2012 deed Remy dit live. En als je hem later dit jaar live wil meemaken, dat is zeker mogelijk. Zie ik op zijn website remyvankesteren.com. Hij treedt op van Houten via Enschede tot Grimbergen, Vlaanderen aan toe. Dus maak het zeker een keer in het echt mee, die harp. Pracht. Na het nieuws van 4 uur gaan we het schip in Maatwerk. We gaan parelvissen via de Hebriden. En we zien onderweg ook nog een verzonken kathedraal ontzinken en weer zinken. Waarna we Deovolente aankomen. Aanmeren misschien bij de bestemming van vandaag. Op 16 september 1923 werd hij geboren. Schrijver Appie Baantjer met COCK. Via de televisie onlosmakelijk verbonden met deze muziek. Oh ja, waar is Appie ook alweer geboren?

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, morgen om 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanaf morgen kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
8: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
10: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, goedemiddag, met muziek van Rossini, de ouverture uit La Scala di Seta, de Zijden Ladder, een farsa comica, een opera in één acte over een geheim huwelijk plus de nodige verwarringen om de zaak zowel spannend als luchtig te houden. Je hoorde het Budapest Festival Orkest onder leiding van, kleine hint, Ivan Fischer.
1: De bestemming.
0: Hint richting de bestemming dus. Wij zoeken een plaats in Nederland. 16:45 komen we daar aan. Als je het raadt, maak je kans op onze hoofdtelefoon. De hints zijn Dunkirk, Dunkirk, Jip en Janneke en Kerkje aan de Zee. Nou, dat leidt natuurlijk naar, zeg het maar. Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Dunkirk, Jip en Janneke, Kerkje aan de Zee.

Yo-Yo Ma en Catherine Stott, onafscheidelijk duo. Al hebben ze volgens mij wel nu het einde van duo-schap aangekondigd. Catherine die hangt de piano aan de wilgen. Moet een hele stevige wilgen zijn. Hier met het langzame deel uit de symfonie Uit de Nieuwe Wereld van Dvorak. Nu een van de hoogtepunten uit het opera-repertoire. Als je nu op weg naar huis bent en privéomstandigheid bent, dat je mee kan zingen, mee kan galmen, doe dat gerust. Het duet van de Parelvissers, muziek van Bizet. En je hoort die tekst. Oui, c'est elle, c'est la déesse plus charmante et plus belle qui descend parmi nous. Son voile se soulève et la foule est à genoux. Ik dacht, ik zeg het even, dan heb je de tekst op scherp. En dan gaan we meezingen met Andrea en Bryn.

0: Wat is dat lekker, hè? Even meezingen met Au Fondue Temps Plessin uit De Parelvissers van Bizet. Met Andrea Bocelli en Bryn Terfel als de hoofdrolspelers bij het London Symphony Orchestra. En als je twee solisten hebt die elkaar niet kunnen luchten, dan wordt het het duel van De Parelvissers. Maar hier klonk het behoorlijk harmonieus.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Die aria is trouwens ook een eerbetoon aan die beroemde Citroën, die klassieke snoek. Het wordt ook gezongen, oui, c'est elle, c'est la déesse. En déesse, dat is de officiële naam van die automobiel. Even kijken wat we nu gaan doen. Hey, Brieden.

Het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly zet de klok op 16:55 met de ouverture De Hebriden van Felix Mendelssohn. Nu de muzikale trots van Veenendaal, want ja, naast Stef Bos, Justin de Wild en Nicky Romero is dat de man die daar al jaren een geweldig openluchtfestival organiseert en ook op andere plekken in ons land zijn trompetspel aan de buitenlucht toevertrouwt. Ik heb het over André Heuvelman.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Er verzonk een kathedraal van Debussy, La Cathédrale Engloutie, gespeeld door Javier Perianes, na A Cloris van Renaldo Haan. Je hoort de trompetist André Heuvelman en de Live Orchestra.

0: de bestemming.
1: Ja, dat bleek toch wel voor veel mensen een verkeerd spoortje te leiden naar mijn voormalige woonplaats Kapelle op Zuid-Beveland. De hints van vandaag waren Dunkirk, Jip en Janneke en Kerkje aan de Zee. Waarschijnlijk vanwege Jip en Janneke dat mensen dachten, G. Schmid, waar is die geboren? Oh, Kapelle, dus dat zal het wel zijn. Nee, dagfinalist is geworden Carla van Vught. Ze heet Van Vught, maar haar antwoord is Urk. Jazeker, URK, Urk. De film Dunkirk is opgenomen op het IJsselmeer, deels bij Urk. Jip en Janneke is vertaald in het Urks, zo bleek deze week in het nieuws. En het kerkje aan de zee, dat ligt in Urk, aldus Carla. Volgens mij moet je op Urk zeggen, maar misschien mag het ook allebei. Begin oktober verschijnt die Urker-editie van Jip en Janneke. En het kerkje aan de zee is het oudste kerkgebouw van Urk. Het keek vanaf 1786 uit over de Zuiderzee en sinds de afsluitdijk er is over het IJsselmeer. We gaan nu naar dat kerkje. De volgende opname is er gemaakt. Mannenkoor Soli Deo Gloria zingt Mozart.

Ja, wat een machtig geluid zit er in het mannenkoor Soli Deo Gloria onder leiding van Jaap Kramer met trompetisten Edith en Arjan Post en Hendrik van Veen aan het orgel in het kerkje aan de Zee, het oudste kerkgebouw van Urk. Hierna podium met Hans Hafmans. Het is 5:10 op deze woensdagmiddag. Fijn dat je luisterde naar Maatwerk. Nog het laatste woord aan Ovidius. Die zei, overal heerst toeval. Werp je vishaak maar uit en precies daar waar jij het minst verwacht, daar zit er vis in de stroom.

0: NPO Klassiek. Morgenmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Morgenmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwekker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest stuitte. Omdat de hoornaars de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest Hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
3: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
2: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
4: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek.
9: Podium met Hans Hafmans.
10: Podium van woensdag 16 september. Goedemiddag, van harte welkom. Berlijn krijgt de komende jaren miljarden om de cultuur te ondersteunen. Het Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C. sluit de deuren. En opmerkelijk, stadsbeheerder van Den Bosch, Joost van Balkum, mag van de arbeidsinspectie niet meer naar zijn instrumenten, de klokken in de torens van de stad. We spreken hem zo.

0: Carillon uit de danssuite naar klavierstukken van François Couperin, muziek van Richard Strauss, door Sinfonietta de Montréal, geleid door Charles Dutoit. Elke woensdag klinkt Klokkenspel over de stad Den Bosch, gespeeld door stadsbaardier Joost van Balkum. Maar vandaag mocht het niet, en misschien wel voorgoed niet meer. Volgens de Nederlandse arbeidsinspectie is de toegang tot zijn werkplek in de torens onveilig. De bewegende onderdelen van de klok zijn te gevaarlijk. De stadstoren van het Bossen Stadhuis en de Sint-Janstoren zitten nu op slot. Ik heb stadsbaardier van Den Bosch, Joost van Balkum, aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ik wist niet dat baardier zo'n onveilig beroep was.
1: Nou, dat is het ook eigenlijk helemaal niet. Maar ja, je hebt natuurlijk wel met oude torens te maken. Hè? Dus de stadhuistoren is eigenlijk is gebouwd in 1649. En in die 400 jaar is er aan het inwendige heel weinig veranderd. En de klokjes zijn nog steeds 17e eeuw. Ja, en dat schuurt blijkbaar met arbo-regelingen. En dat is gewoon heel jammer. Want ja, hoeveel monumenten heeft de stad als Den Bosch en hoeveel monumenten zijn er in Nederland? Ja. Ja, waar dus dit hele mooie beroep wel eens gevaar zou kunnen lopen.
0: Ja, maar waarom nu juist de arbeidsinspectie? De klokken hangen er dus al 400 jaar.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is heel moeilijk een vinger op te leggen. Kijk, ik ben al 3 jaar geleden met de gemeente Den Bosch bezig met arbo-regels te gaan toepassen op de beide bijaarden, het Sint-Jans-bijaard en de Stadhuis-bijaard. En dat hield dus op een gegeven moment in dat ik dus met beschermde schoenen, met koptelefoon op tegen gehoorschade, een alarm om mijn nek en dan nog een gsm van mezelf de torens heen ging. Om zo veilig mogelijk te zijn. En de arbo-dienst is daar toen ook mee akkoord gegaan. En dat in één keer maandag de arbeidsinspectie de torens heeft gesloten. Ja, kwam voor mij in ieder geval als een donderslag bij helder hemel.
0: Ja, de toegang tot jouw werkplek is het, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Zeker, absoluut. Ja, kijk, en dan wordt er eigenlijk als argument worden ze eigenlijk aangedragen. Dus de bewegende delen van het uurwerk en van eventueel luidklokken. Maar ook de steile trappen. Ja, weet je, en als bijaardier ben je gewoon getraind om dit soort plekken te bezoeken. En ook de onderhoudsmonteurs van ijsbouwers bijvoorbeeld. Ja, die zijn ook getraind om deze plekken te bezoeken. En je stelt je in op het eventuele gevaar daarvan. Ja, en dat is natuurlijk al 400 jaar in Den Bosch het geval. Zelfs voor de Sint-Jan 600 jaar.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan een risicoanalyse zou maken, dan blijkt er dat we in ieder geval de afgelopen 125 jaar helemaal geen calamiteit hebben plaatsgevonden.
0: Nou, dat kun je zeggen, want het is in jouw familie, hè? Jouw grootvader was al bezig.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Toch?
1: Ja, klopt. Ja. Hey, maar ik had wel geweten als mijn grootvader was overleden.
0: Maar Joost, luister eens, als het alleen al in Den Bosch is en we hebben zo'n nationale trots, internationaal erfgoed met al die bijaards, al die klokkenspelen, is dat dan niet een gevaar voor allerlei andere steden dat de arbeidsinspectie langskomt en zegt dicht die tent?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, en wat gezegd kan worden is, kijk, een arbeidsinspectie, maar ook een gemeentelijke afdeling die over gebouwen gaat, denken vaak heel technisch. Die denken dus, kijk, een bijaard is cultureel erfgoed, maar het is heel speciaal cultureel erfgoed, omdat het namelijk en een monument is, het is ook een muziekinstrument, en het heeft ook immateriële dimensies, omdat dus de bevolking van Den Bosch bijvoorbeeld deze klokken gekocht hebben ooit. De klank is helemaal vertrouwd met de omgeving van de toren. Bij het immateriële erfgoed hoort dus ook eigenlijk de overdracht. Hè. Ja. Dat zie je bij mijn familie. We hebben dus de kennis continu overgedacht van generatie op generatie. En dat is dus een heel kwetsbare component van een historisch instrument, het immaterieel gedeelte.
0: Ja.
1: En dat wordt dus nu eigenlijk gewoon aan de kant geschoven. Zo van, nou, we gaan het gewoon technisch behandelen. Hè, in zo'n toren kun je een automaat zetten. Die doet hetzelfde werk als de bijaardier. Dan hoeven we helemaal geen arbo-inspectie meer te hebben. En ja, en dat kan zeker een precedent scheppen voor andere torens.
0: Maar ja, de menselijke hand, de menselijke muziek maken, dat is wat je wil horen, toch? Dat is wat het mooi maakt.
1: Ja, kijk, dan de overdracht, weet je.
0: Ja, precies.
1: Al die vrijwilligers die gewoon betrokken zijn bij dit erfgoed, weet je, die, dat is zo'n mooi gevoel, weet je. En het houdt ook het erfgoed gewoon levend. Ja. En als je daar dus een doods element aan toevoegt, namelijk, oké, we hebben dus arbo-regels die dus dingen verbieden. dan maak je van een hele mooie erfgoedbeleving, maak je gewoon een hele doodse cultuur.
0: Nu heb je wel contact gehad met de gemeente Sertogenbosch, hè? Gesprek gehad vandaag.
1: Ja, zeker. Nee, absoluut uitgebreid.
0: En wat is de oplossing die de gemeente dan voorstelt?
1: Nou, kijk, er moeten sowieso aanpassingen komen. Dus maar daar waren we eigenlijk al mee bezig. Dus de leuningen kunnen beter. Verlichting kan beter. Nou ja, je kunt zelf verzinnen wat als je in een toren komt. Dat dingen ondersteunend beter kunnen zijn. Maar voor het stadhuis, een 17e eeuwse toren. Ja, dat is, het binnenwerk is gewoon 17e eeuws. Kijk, en als je dat dus gewoon gaat veranderen, dan verbouw je eigenlijk die hele 17e eeuwse toren.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus met de Rijksdienst weer te maken. Precies. Die natuurlijk gaat sputteren. Ja, ga zo maar door.
0: Ja, dat gaat nog wel even duren. Nou, Podium vroeg ook aan de gemeente Sertogenbosch om een reactie. De gemeente liet weten de situatie in beeld te willen brengen. En verbetermogelijkheden te bepalen. Ze willen werken aan een plan om deze traditie van de Berdier voor te kunnen zetten op een veilige manier. Tot slot, Joost, heb je daar vertrouwen in?
1: Ja, zeker, absoluut. Ja, zeker. Alleen, het gaat er dus om de termijn. Hè? Praten we over, kunnen we volgend jaar weer doorgaan? Of is het op de lange termijn? Kijk, en daar ben ik natuurlijk dan huiverig voor. Want soms is bij een gemeente afstel ook, of uitstel ook afstel.
0: Ja.
1: En kijk, de Sint-Jan zal niet zo vaart lopen, want er zijn rondleidingen. De toren is goed toegankelijk. Er zijn een hele grote vrijwilligersgroep is daar actief. Maar vooral de stadhuistorentjes, is de echte parel van Den Bosch. Maar erg onbekend, omdat het dus gewoon niet toegankelijk is. Dus mensen horen het alleen maar. En daar ben ik dus dan wel bang voor. Bestaat dat over 10 jaar nog? Heeft de gemeente zoiets van, nou jongen, we laten het gewoon helemaal door een computer geregeld worden. En dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn.
0: Ja, Joost van Balkum, stadsbaardier van Den Bosch. Dankjewel. Veel sterkte in de strijd. De baardcultuur in Nederland, dankjewel. En België is erkend immaterieel erfgoed. Joost zei het al, uniek in de wereld. Uniek in de wereld. Maar het erfgoed wordt dus nu bedreigd door de arbeidsinspectie. Voorlopig klinkt er geen live klokkenspel meer in Den Bosch. Podium houdt de ontwikkelingen in de gaten. Joost van Balkum, stadsbaardier van Den Bosch.

Ook dit was een carillon, net als die van Richard Strauss, maar net niet. Carillon uit de vierde acte van de opera Jocelyn van Benjamin Godard, Royal Scottish National Orchestra onder Martin Yates. Het Kennedy Center in Washington D.C. is tot nader orde gesloten. Na een spoedvergadering van het bestuur gisteren hoorden medewerkers van het centrum dat ze het gebouw moesten verlaten. Of het Kennedy Center definitief dicht blijft, moet nog blijken. De abrupte sluiting volgt op een lange strijd over de naam van het kunstencentrum. President Donald Trump eiste vorig jaar dat het zijn naam zou veranderen in het Trump Kennedy Center. Toen de rechter dat tegenhield, stuurde Trump aan op sluiting. Volgens hem staat het Kennedy Center namelijk op instorten. Nu lijkt Trump zijn zin te hebben gekregen. Het Kennedy Center schrijft in een persbericht dat het centrum tijdelijk dicht moet om veiligheidsredenen. Een deel van het plafond zou zijn ingestort. Trump liet meteen van zich horen op zijn eigen platform. Hij wil het centrum pas laten renoveren als zijn naam wel op het Kennedy Center komt te staan. Wordt vervolg. Wat een treurig verhaal.

0: Violist Itzhak Perlman en de Boston Symphony met Composer's Holiday uit American Pieces van Lucas Vos. Ja, die componisten kunnen wel met vakantie, want het Kennedy Center, waar hun muziek klinkt, is dicht, voorlopig dan. Niet meer in Washington D.C., dan maar elders concerteren. 17:50, hoog tijd voor de ANWB met Rijn Baartmans. Goedemiddag, Rijn.
1: Goedemiddag, Hans. Ongelukken veroorzaken veel vertraging in Zuid-Holland en Utrecht. Ook is het druk in Brabant en Gelderland. Er staat nu 540 kilometer file in totaal. Verreweg de meeste vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwerbrug met meerdere auto's. De berg is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Je doet er meer dan een uur langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.

Jean-Philippe Rameau en ABBA gaven elkaar over de eeuwen heen een hand. Money, money, money van ABBA en een dansje van Rameau. Asia Fatieva, saxofoon, en Lauten Compagnie, Berlijn, geleid door Wolfgang Katschner. En over geld gaat het in Berlijn. Want Berlijn moet internationaal gaan stralen. Aldus cultuurstaatsminister Wolfram Weimer. De Duitse federale overheid reserveert de komende 10 jaar... zo'n 3 miljard euro voor cultuur in Berlijn. De subsidie moet de internationale uitstraling van de stad versterken. Het geld is voornamelijk bedoeld voor muziek en musea. Zo zou de federale bijdrage aan de Berliner Philharmonica kunnen oplopen tot ruim 11 miljoen euro per jaar. De operahuizen kunnen een paar miljoen euro extra per jaar verwachten. En voor de renovatie van de concertzaal de Philharmonie is maximaal 225 miljoen euro voorzien. Ook in Nederland werd gisteren op Prinsjesdag de cultuurbegroting voor 2027 gepresenteerd. De totale uitgaven aan cultuur stijgen met 26 miljoen euro. Maar dat is niet genoeg om de verwachte inflatie te compenseren. Onderaan de streep komt cultuur alsnog in de min te staan, met een daling van bijna 1% in de koopkracht van het cultuurbudget.

Hartstikke idee. Op je 16e je debuutplaat opnemen voor het label Deutsche Grammophon. Deze pianist deed het, Justus Eichhorn. Hij komt uit Weimar en is nu inmiddels bij het verschijnen van zijn album 17. The Source is de titel. Justus Eichhorn speelt daarop, jong als hij is, een heel eigen volgorde van stukken van bijvoorbeeld Etudes van Czerny. Dit was er eentje. Maar ook delen uit concerten van Vivaldi en Johann Sebastian Bach. Daarnaast ook eigen werk en vooral veel stukken van Franz Liszt. Want Liszt bracht een groot deel van zijn leven door in Weimar. Op die manier is The Source ook een eerbetoon aan de geboortestad van Justus. Hij wisselt daarbij ook van instrument. Hier speelt hij bijvoorbeeld eerst op een staande piano en daarna een concertvleugel, werk van Vivaldi en Liszt.

Consolation van Frans Liszt en daarvoor een deel uit een blokfluitconcert van Antonio Vivaldi, pianist Justus Eichhorn, 16 jaar toen hij dit album The Source opnam voor Deutsche Grammophon. Net uit, ja, leeftijd doet er helemaal niet meer toe. Gisteren hadden we het over een 11-jarige Amerikaan, een jongen, die het George Enescu vioolconcours in Boekarest op zijn naam heeft gezet. Ze worden steeds jonger. Ongeveer dezelfde leeftijd als Justus had cellist Philip von Steinecker toen hij speelde in het toen nieuwe Gustav Mahler Jugendorkester. Inmiddels is Philip von Steinecker halverwege de 40. Dirigeert hij symfonieën van Gustav Mahler. Afgelopen maandag deed hij dat nog met het orkest in het concertgebouw in Mahlers 9e. In een orkest dat speelt op instrumenten uit de tijd van Mahler en na veel onderzoek naar de manier van spelen uit die tijd. De strijkers van de Mahler Academy Orchestra spelen bijvoorbeeld op darmsnaren met weinig vibrato. Philip von Steinecker nam met de Mahler Academy een paar jaar terug de 9e symfonie op van Mahler. En nu komen ze met de 5e. Eens luisteren hoe het betoverende adagietto klinkt in hun uitvoering.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Adagietto voor harp en strijkers uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler. Mahler Academy Orchestra, dirigent Philip von Steinecker. Op de manier dus zoals Mahler dat gedaan zou hebben in zijn eigen tijd. Het klinkt slank, mooi, maar ik mis het gloeiende van die klinkende liefdesbrief die hij schreef, Gustav met de deel, aan zijn geliefde Alma. Of dan eigenlijk nog niet. Het was eigenlijk de uitnodiging tot de liefde. Dat mis ik. En dat er geen vibrato of nauwelijks wordt gebruikt. Ja, luister toch naar Willem Engelberg en Bruno Walter en Otto Klemperer, de discipelen van Mahler, dan weet je dat er wel degelijk veel vibrato gebruikt werd. Dus ik weet het niet. Het is prachtig, maar absoluut wel aarzelingen bij deze nieuwe opname. Maar goed, we gaan naar de concerttips van Podium. Start je weekend alvast goed vrijdag met de seizoensopener van Phil Zuid. Ga naar een gratis lunchconcert van de Dutch Classical Talent of een concertlezing over Bach en Brahms met pianist Marcel Worms. Vrijdag in Utrecht een gratis lunchconcert van de finalisten van de Dutch Classical Talent in Tivoli-Vredenburg. Tijdens dit talentontwikkelingstraject reizen jonge, soms al afgestudeerde conservatoriumstudenten het land door om op te treden en ervaring op te doen op de grote podia. Toegang gratis, aanvang 12:30, de Hertzaal van Tivoli-Vredenburg. Iets interactiever luisteren kan zondagmiddag tijdens een concertlezing in de Paulus in Oegstgeest. Schrijver Christine Brinkgeven leidt je samen met pianist Marcel Worms door haar boek Beladen Huis. Verhaal over rouw en herinneringen. En Worms speelt daarbij onder andere Bach en Brahms. Dan het zuiden van het land, Maastricht, staat dit weekend in het teken van Musica Sacra. Editie 44 van het festival heeft als thema extase. Nou, dat zullen we vrijdag al meteen meemaken. Met Phil Zuid, ze spelen Ravel, Szymanowski en Scriabin in Theater aan het Vrijthof. En violist Sylvia Huang soleert op de box staat chef-dirigent Duncan Ward. De concerttips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. Hier speelt Sylvia Huang samen met Boris Kuznetsov muziek van Gabriel Dupont.

0: au soir. Het is bijna zover. Gabriel Dupont schreef het, violist Sylvie Huang en pianist Boris Kuznetsov. En zij speelt dus Sylvie Huang aanstaande vrijdag in Theater aan het Vrijthof met Phil Zuid in een programma met als titel eigenlijk het hele festival van Musica Sacra, Extase. Het is tijd voor de AWB, 7 voor 6 met Rijn Baartmans.
1: Op dit moment is het druk in Zuid-Holland, Brabant en Utrecht. Daar staat het verkeer in de file door ongelukken. Ook in Gelderland is het druk. Het is iets drukker dan normaal, met bijna 600 kilometer aan file in totaal. Op de A12 liep de vertraging in de richting van Den Haag op tot 2 uur... door een botsing met meerdere voertuigen bij Woerden. Maar goed nieuws, want de weg is weer vrijgegeven en de vertraging neemt af. Het verkeer kan nog rekening houden met meer dan 1 uur vertraging.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

humoresk uit The Tempest van Sibelius door het Helsinki Philharmonisch. Album van de week, muziek van Gerhard Ham. Pianist Camille Boomsma kwam zijn werk op het spoor dankzij een nazat van Gerhard Ham, die een bladmuziek van zijn overgrootvader gaf. Een mooie ontdekking.

NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, vrijdag om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.

0: Doodaloo.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit 2 bruggen, de oude westelijke en de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de 2 normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor 2-richtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Walle stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien en volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Walle overneemt. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Gemmelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Kroes was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It giet aan. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. Henk Kroes was 87 jaar. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Met een groep gooide ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. Politie denkt de komende tijd meer jongeren aan te houden. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien toen hij op het nest van de geelpoothoornaar stuitte. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: Ik werk mijn eigen remmen het schompers, maar alles wat duurder wordt.
7: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
9: Morgen 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
10: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
11: Met zometeen rond 6:30 de legendarische dirigent Bruno Walter. Deze week 150 jaar geleden geboren. We horen hem straks met zijn eigen orkest dat opgericht werd voor hem in Amerika, de Columbia Symphony, in muziek van Mozart. En zometeen om 6:15 langs de randen van klassiek met Bas Haagmeijer.

Het Orpheus Chamber Orchestra met Le Tic Toc Choc uit een divertimento van Richard Strauss naar een stuk van Louis Couperin. Dan kom je weer terug bij de klokjes. Daar waren we al een uur geleden bij Joost van Balkum, stadsbeheerdier van Den Bosch. Volgens de Nederlandse arbeidsinspectie is de toegang tot zijn werkplek in de torens in Den Bosch onveilig. De bewegende onderdelen van de klok zijn te gevaarlijk. De stadstoren van het Bossen Stadhuis en de Sint-Janstoren zitten nu op slot. Ik sprak hem een uur geleden. Hij is ook in contact geweest met de gemeente Sertogenbosch. En er is waarschijnlijk wel hoop, gloort aan de horizon. Beluister het gesprek met hem, met Joost van Balkum, op npoklassiek.nl/podium.

0: En dan zit je zomaar in de kosmos die Franz Schubert heet. Wat een wereld. Abendstern door bariton Christian Gerhaher en pianist Gerald Huber. Het is bijna 6:15. De vroege woensdagavond, tijd voor Langs de Randen van Klassiek met Bas Hagemeijer. Bas, ja. Meteen een mooie sfeer hier, zeg.
1: Een mooie opmaat. Gebruik je het woord kosmos nou expres? Want daar wilde ik het even over hebben.
0: Het was muziek ingegeven door...
1: Door Schubert. Ja, het heet ook Avondster.
0: Toeval.
1: Het gaat over de liefde natuurlijk, maar Schubert keek omhoog naar de avondster. Ik wil een stuk laten horen van de Spaanse componiste Raquel García Thomas. Dat heet Las Constellaciones que más brillan. De helderste sterrenbeelden, in het Nederlands vertaald. En excuses voor mijn Spaans. Het is een nieuw werk van haar, een paar jaar oud. En zoals heel veel componisten in de eeuwen voor haar, heeft ze de sterrenhemel, de kosmos als inspiratiebron gebruikt. In de Renaissance had je een hele beweging, de muziek der sferen heette dat. Planeten, sterren, nou ja, vormden de basis voor muziek. Dat doet Raquel García Thomas dus ook. En dat doet ze op, vind ik, een hele mooie manier. Het heet dus De Helderste Sterrenbeelden. En dat is ook precies wat je hoort in het stuk. Het is nieuwe muziek voor orkest. Mm-hmm. Maar je hoort een donkere onderkant in het orkest. Nou ja, veel nachtelijker kan de ondergrond niet zijn. En die heldere sterrenbeelden, ja, dat ligt heel erg voor de hand. Maar ze doet het op een logische, hele mooie manier. Zijn hoge, twinkelende geluidjes.
0: En vanzelfsprekend is het dus nachtmuziek, hè?
1: Dat is echte nachtmuziek, ja. En je kunt er bij op je rug gaan liggen en een sterrenhemel bij voorstellen.

0: De meest heldere sterrenbeelden, verklankt door de Spaanse Raquel García Tomás, het symfonieorkest van Barcelona onder leiding van Ludovic Morlot. Het is inderdaad, Bas, rust, hè?
1: Ja,
0: het is tijdloos, het afstand.
1: Je hebt heel vaak dat een muziekstuk een titel heeft en dat je denkt van, oké, waarom? Maar hier begrijp ik het helemaal. Het is een heerlijke langzame puls en ja, ik zie echt sterrenbeelden voor me inderdaad bij deze muziek. Ja. Mooi gedaan.
0: Er zit ruimte en afstand in deze muziek.
1: Precies.
0: Naam om te onthouden, Raquel García Tomás. Geboren in 1984, Barcelona, studeerde in Londen, werkte aan een internationale carrière. Nou, het zij haar gegund. Ik vind het een fantastisch stuk. Dankjewel, Bas. 6:30, tijd voor de ANWB met Rijn Baartmans.
2: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging nu nog in Zuid-Holland, Utrecht en Brabant. Er staat 230 kilometer file in totaal. Wat opvalt, een file in het noorden op de A7, Afsluitdijk richting Groningen. Daar ligt slachtafval op de weg tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er 20 minuten langer over. Rijd je in de richting van Groningen, rijd dan om via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31.
3: Podium met Hans Hafmans op

De debuutplaat van Justus Eichhorn, 16-jarige Duitse pianist. Hij komt uit Weimar. De plaat heet The Source, is net bij Deutsche Grammophon verschenen. Hij speelt daarop eigen werk, zoals hier, Intermission heet het, een tussenspel. Vingervlugwerk van Carl Czerny, zometeen. En ook Franz Liszt, eerbetoon aan Liszt, die heel veel in Weimar gewerkt heeft en daar gedirigeerd heeft. En hij wisselt af, Justus Eichhorn, tussen een piano, hier een rechtopstaande piano, en een vleugel.

Ständchen van Franz Liszt naar het lied van Franz Schubert en daarvoor Justus Eichhorn in een etude uit Die Kunst der Fingerfertigkeit van Karl Czerny. Debuutplaat, opmerkelijk met verschillend repertoire, twee ook verschillende instrumenten, de rechtopstaande piano en de vleugel. Debuut van Justus Eichhorn bij Deutsche Grammophon. 16 lentes jong. Het is 6:55, NTR Podium. Gisteren was het 150 jaar geleden dat de Duitse dirigent Bruno Walter werd geboren. Hij vluchtte in de jaren 30 vanuit Duitsland via Frankrijk naar de Verenigde Staten. In die jaren deed hij ook vaak Amsterdam aan, want hij was gastdirigent bij het Concertgebouworkest. En in Amerika wordt een orkest opgericht speciaal voor opname, voor hem, het Columbia Symphony Orchestra. Orkest bestaat uit leden van bijvoorbeeld de New York Philharmonic en de Metropolitan Opera. Eind jaren 50 neemt Bruno Walter met dit orkest de laatste symfonieën van Wolfgang Amadeus Mozart op. Hier horen we Walters laatste visie op de symfonieën van Mozart. Walter was tijdens de opname al halverwege de 80. Het is een prachtige opname. Je hoort de liefde die Walter voor deze muziek voelt. Warmte, menselijkheid en eenvoud ook. Walter schreef in zijn autobiografie: "Ik herken in Mozart de Shakespeare van de opera. Bij hem is alles dramatisch en waarachtig. Edel en plat, goed en kwaad, wijsheid en domheid. Bij Mozart verandert alles in schoonheid." Dit delen 2, 3 en 4, andante, langzame deel, menuet, het dansje en de finale uit symfonie nummer 39. Columbia Symphony Orchestra, dirigent Bruno Walter. Ja.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het slot van symfonie nummer 39, geniale muziek toch, van Wolfgang Amadeus Mozart, Columbia Symphony Orchestra, eind jaren 50, geleid door Bruno Walter, deze week 150 jaar geleden geboren. Hij is nog assistent geweest van Gustav Mahler, vaste gastdirigent geweest in de jaren 30 bij het Concertgebouworkest. Legendarische carrière, Bruno Walter. Meer info, npoklassiek.nl/podium bij de Gouden Opname.

The Branch van Thomas Adès door pianist Víkingur Ólafsson. Hij is vanavond te horen in het avondconcert vanaf 8 uur... Mahler Chamber Orchestra, het MDR Radiokoor, geleid door Thomas Adès, met Víkingur Ólafsson als pianosolist. Werken van Ligeti, van Ravel, van Kurtak, Arvo Pärt en van Thomas Adès zelf. Spannend, kleurrijk programma straks vanaf 8 uur. Hier is een deel uit Arcadiana, een strijkkwartet van Thomas Adès, door het Deens strijkkwartet.

0: O Albion uit Arcadiana, droomlandschap van Thomas Adès door het Deens Strijkkwartet. Hij dirigeert vanavond Thomas Adès, straks om 8 uur in het avondconcert. Eigen werk en ook van anderen. En Víkingur Ólafsson is solist. Maar eerst een uur cultuur in Opium met Annemieke Bosman. Annemieke, de ontwerper Kodiang I in het Stedelijk Museum is nog steeds gaande, de expo.
1: Ja.
0: Daar besteden jullie een paar maanden geleden.
1: Klopt, ja.
0: Aandacht aan.
1: En nu pakken ze weer uit met iets enorms. En dat is een grote overzichtstentoonstelling van Yayo Kusama. De vrouw van de polkadot. Ja, daar is ze toch wel echt beroemd mee geworden.
0: Net overleden
1: vorige maand. 97 is ze geworden. Ongelooflijk productief. En dat is dus ook te zien in die expo. Ze maakte installaties, Infinity Mirror Rooms. Dus ook met stippen en motieven waar je dan in kan gaan staan. Nou ja, dan word je eigenlijk min of meer gek. Want het is inderdaad een soort oneindig spiegelpaleis. Tekeningen, schilderijen, van alles.
0: Ja. Ze is ook in Nederland geweest. Heeft Jan Schoonhoven nog een keer
1: beschilderd
0: met allemaal stippels. In een soort performance in de jaren. Een happening in de jaren 60.
1: Ja, daar zijn er ook namelijk filmpjes van te zien. Maar ik wist niet dat Jan Schoonhoven daar ook nog bloot te zien is.
0: Dat was ook daar model. Ja, zometeen in Opium.
2: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Het gaat vooral over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Dat kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat ook morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd net als zoveel in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
7: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
9: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
12: Goedenavond, van harte welkom. Vorige maand overleed op 97-jarige leeftijd de Japanse beeldend kunstenares Yayoi Kusama. De vrouw die wereldberoemd werd met haar stipjes of polka dots. Ze zijn in zeer vele van de kunstwerken die ze maakte te zien. Schilderijen, infinity mirror rooms, installaties, video's. Ze was in haar lange leven buitengewoon productief. Interessant om te zien is dat die stipjes er al heel lang waren. Ze zitten bijvoorbeeld ook in haar kindertekeningen, zag ik in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar is nu een grote overzichtstentoonstelling met haar kunst ingericht en ik ga het er zo meteen over hebben met conservator Leontine Koelewij. Maar eerst muziek van een ander icoon van de polkadot dat net als Kusama in de jaren 60 furoren maakte, Twiggy, ook populair in Japan, waar Pizzicato 5 dit liedje over haar maakte.

0: Nou, dat was Pizzicato 5 met het liedje Twiggy Twiggy versus James Bond. Waarin Twiggy thuis met de kat op de bank ligt te wachten tot iemand haar eindelijk is belt. Dan had James Bond inderdaad een heel wat avontuurlijker leven. Lust in avontuur kon ook de Japanse beeldend kunstenares Yayoi Kusama niet worden ontzegd. Net als Twiggy werd ze wereldberoemd met de polkadot. Maar haar kunst reikte veel verder dan dat en ze kon pas echt doorpakken toen ze uit de kluisters van haar traditionele familie brak en de stap naar het westen zette. In het Stedelijk Museum in Amsterdam is nu een grote overzichtstentoonstelling van haar werk te zien. En ik ga daarover praten met conservator Leontine Koelewij. Welkom.
1: Hallo.
0: Hi. Ja, en jij bleek dus ook een Pizzicato 5 fan te zijn.
1: Ja, in de jaren 90 had ik al de cd'tjes van Pizzicato 5. Geweldige band.
0: Toen waren ze helemaal hip.
1: Ja.
0: Maar weet je of zij, want dat heb ik nou verder eigenlijk helemaal niet uitgezocht. Maar weet je of ze toevallig ook nog iets met het werk van Yayoi Kusama hadden?
1: Vast wel.
0: Ja,
1: ook zo'n pop-icoon.
0: Toch,
1: ja, denk ik wel.
0: Ja. Nou, wat ik zo leuk vind aan de expo die jij hebt ingericht in het Stedelijk Museum in Amsterdam, is dat je ook kindertekeningen van Kusama daarin hebt opgenomen. Want daarin zie je al hoe goed ze kon tekenen. Ze was eigenlijk op haar 10e al een kunstenares. En dat blijkt dan vooral uit een portret van een vrouw met gesloten ogen, waarin dus al die stipjes al te zien zijn. Dus ja, daaruit moet je wel concluderen dat die stipjes blijkbaar belangrijk voor haar waren. Weet je ook hoe dat zat? Wat die voor haar betekende dan?
1: Ja, dat waren eigenlijk beelden die er gewoon in haar hoofd ontstonden. Dus ze had van jongs af aan al best wel last van hallucinaties en visioenen. Ze zag overal stipjes en netpatronen. En dat vond ze best wel eng. En om die angsten te bedwingen, ging ze allemaal tekenen. Dus ze maakte heel veel tekeningen van stipjes. En zo begon het eigenlijk. Dus nooit één stip, maar echt hele patronen die een afbeelding bedekten. En ze wist eigenlijk al heel jong dat ze kunstenaar wilde worden.
0: Ja, omdat dit blijkbaar ook een soort prettige groef was waarin ze zich kon handhaven of zo. Als ze er maar mee kon bezig zijn.
1: Ja, dus ze was voortdurend aan het tekenen. Dus ze tekende alles om zich heen. Er ligt ook in de tentoonstelling in de vitrine een heel klein schetsboekje met allemaal aapjes die ze schilderde, tekende. Ze tekende de bloemen die ze zag buiten, planten, noem maar op.
0: Ja, want ze groeide op in een planten- en zadenkwekerij. En bij die stipjes denk je dan ook aan zaadjes. Ik bedoel, was het eigenlijk zo voor de hand liggend dat ze dus eigenlijk allerlei motieven uit de direct waarneembare wereld ook in haar werk verwerkte?
1: Ja, ze nam eigenlijk alles wat ze zag. En dat kon een onderwerp zijn voor haar tekeningen. Maar ze wilde ook echt al van jongs af aan doorleren als kunstenaar. De ouders vonden dat helemaal geen goed idee. Want die dachten van, nou, zij moet gewoon huisvrouw worden. Heel veel kinderen krijgen. Maar ze had echt haar zinnen gezet op het kunstenaarschap. En toen kreeg ze eindelijk haar zin. En ze kon naar de kunstacademie in Kyoto, waar ze heel netjes ook naar de natuur leerde tekenen.
0: Daar hebben jullie ook een tekening van hangen.
1: Ja.
0: Dat is trouwens ook werkelijk beeldschoon.
1: Ja.
0: Ze kon dat dus ook gewoon
1: echt geweldig goed tekenen.
0: Maar dat was dus helemaal niet haar eigen plan om dat pad op te gaan. Want
1: nee,
0: ze wilde echt een autonoom kunstenaar worden.
1: Ze wilde ook echt een modern kunstenaar worden. Want wat je dan ook ziet in haar jonge jaren is dat ze naar allemaal moderne kunststromingen keek. Vooral in boeken. Ze keek naar surrealisme. Ik denk naar het werk van Paul Klee, noem maar op. En ze was een enorme fan van het werk van Georgia O'Keeffe, Amerikaanse schilderes. En toen ze een jaar of 25 was, is ze brieven gaan schrijven aan Georgia O'Keeffe. En haar gevraagd, Georgia, vertel me, hoe word ik kunstenaar? Hoe doe ik dat? Kan ik naar jou toe komen, naar Amerika? Want ik wil echt doorbreken.
0: En Georgia O'Keeffe, die was bemoedigend?
1: Georgia O'Keeffe, die zei, heel goed idee om naar Amerika te komen, maar kom niet naar mij toe, want ik zit in New Mexico en dit is niet de plek waar het allemaal gebeurt. Je moet naar New York gaan. En Kusama is toen eerst naar Seattle gevlogen, omdat dat vanuit Japan eigenlijk de dichtstbijzijnde stad is. En na een jaar in Seattle is ze naar New York gegaan en daar echt doorgebroken.
0: Ja, een van de dingen die steeds in haar werk terugkeren zijn ook eigenlijk gewoon leven, wedergeboorte en weer afsterven. Dat soort dingen. Ik bedoel dus de natuur en groei, dat zit er heel erg in. Dat doet me dan denken inderdaad aan haar kindertijd tussen die zaden en die bloemen. Dus dat iets van die beeldtaal zoals ze daarin hebben opgenomen. Maar betekende dan die stap naar Amerika ook weer een vernieuwing van de beeldtaal eigenlijk?
1: Ja, gebeurde totaal.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Ja, want eerst maakte ze nog wat meer figuratieve werken. Ze tekende echt naar de natuur heel veel. En toen ze in Amerika kwam, ging ze meteen hele grote schilderijen maken. Infinity net paintings. En dat was echt een totale doorbraak. Ze schilderde nog maar in één kleur. Meestal in het wit of soms in het rood. En ze maakte enorm grote schilderijen. Die minutieus geschilderd waren. Met allemaal kleine boogjes naast elkaar gezet. Tegen een donkere achtergrond. En vanaf een afstand ziet het eruit als één groot wit vlak, maar als je dichtbij komt, dan zie je hoe heel ontzettend precies het geschilderd is.
0: En sommige van die doeken, dat pulseert ook eigenlijk bijna. Dat komt driedimensionaal dan op je af.
1: Ja, het is echt hypnotiserend als je ervoor staat. Ze zei ook van, ik wil een schilderij maken zonder begin of eind, of zonder een compositie.
0: En dat viel in die tijd wel goed, denk ik. Mark Rothko, was dat niet ook, was die niet toen ook al wel echt heel beroemd, eigenlijk ook met iets wat hetzelfde effect een beetje oproept.
1: Ja, dus zij was eigenlijk wel een van de allereerste vertegenwoordigers, zou je kunnen zeggen, van zeg maar de minimal art, zero-kunst. Zo iemand als Donald Judd, die nog kunstcriticus was, die schreef ook over haar werk van, dit is echt heel bijzonder, dit is een heel groot talent.
0: Maar wie heeft haar dan eigenlijk überhaupt geholpen? Want als je nou vanuit Japan als toch onbekende persoon naar New York gaat, die zegt, nou, en toen brak ze door. Ja, dus denk ik wel, er gaat nog wel een verhaal aan vooraf, toch? Of niet? Ik bedoel, hoe heeft ze dat dan voor elkaar gekregen?
1: Ja, ik krijg de indruk dat ze toch heel veel op eigen kracht heeft gedaan. Ze leerde natuurlijk wel wat belangrijke mensen kennen, ook in Nederland. Henk Peters was een kunstenaar die haar ook weer uitnodigde om naar Amsterdam te komen, om in het Stedelijk te exposeren op een grote Zero-tentoonstelling. Maar ze heeft toch heel veel gewoon op eigen kracht gedaan.
0: Dus ze was goed eigenlijk in zichzelf neer te zetten?
1: Ja. Ja, en ze was heel actief. Ze deed gewoon ontzettend veel. Ze maakte beelden, schilderijen, ze deed happenings. Echt van alles was ze tegelijk aan het doen.
0: En ja, je refereerde net in het begin al, als kind had ze eigenlijk al last van wanen. Hè? Dus die wanen, die angsten bezwoer ze door, bezweerde ze door die stipjes te tekenen en zo. Kon ze dan eigenlijk haar eigen ontwikkeling psychisch goed bijbenen? Of was zo bezeten aan het werk gaan de manier voor haar om drijvend te blijven?
1: Ik denk dat ze zich wel echt realiseerde dat ze zeg maar in kunsthistorisch opzicht een belangrijke stap aan het zetten was. Dat ze echt iets nieuws aan het maken was. Daar was ze zich echt wel heel erg van bewust. Dat ze een soort, ja, dat ze een radicale positie innam. Dat ze voorliep op andere kunstenaars. Daar was ze zich wel echt van bewust. Maar tegelijkertijd kwamen veel werken ook voort uit angsten en uit waanbeelden.
0: Ja, en nou, dan vind ik het des te opmerkelijker dat ze dus zo doorpakte. Ja. En dat ze ook eigenlijk de mensen echt opzocht met die happenings. Dan gaat ze ook blote mannen beschilderen. Ja. En dan is ze zelf is alleen maar stipjes aan eigenlijk. Dus ze toont zichzelf echt. Ja. Ze zoekt de grenzen dus heel erg ook op.
1: Ja, ja.
0: Een van de eerste dingen die het Stedelijk zelf had aangekocht was, wat nu ook bij jullie te zien is die roeiboot bekleed met vallassen.
1: Ja, ik moet zeggen, we hebben hem niet aangekocht.
0: Niet?
1: We hebben hem gekregen destijds van Kusama.
0: Ja. Oh ja, sympathiek. Maar die hebben jullie dus in de collectie.
1: Die hebben we in de collectie, ja, dat klopt.
0: Die staat ook is nu ook te bekijken in de expo.
1: Ja.
0: Die vallassen, daar had ze ook wel een soort obsessie mee. Was dat nou omdat ze het een mooi ding vond? Of kwam dat voort uit angst?
1: Dat had wel heel erg te maken met een jeugdtrauma. Haar ouders hadden een heel slecht huwelijk. Haar vader hield er verschillende vriendinnen op na. En de moeder, jaloers als ze was, vroeg aan Kusama, kijk eens wat jouw vader allemaal aan het doen is. Ik wil het weten. Dus Kusama moest haar vader bespioneren. En dat was best wel traumatisch voor haar. Daardoor kreeg ze eigenlijk echt een aversie tegen alles wat met seksualiteit en met mannelijke geslachtsorganen te maken had. Daar wilde ze eigenlijk niets van weten. En tegelijkertijd maakte ze die allemaal op het. Dus ze plakte eigenlijk een soort van witte uitstulpingen op alledaagse voorwerpen. Dus op die roeiboot bijvoorbeeld, maar ook op meubels, op kledingstukken, op allerlei eenvoudige huishoudelijke spullen. Dus het is eigenlijk een vorm van pop art, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd heel erg geladen met een soort psychologische kant, psychologisch trauma.
0: Ja, het was ook wel een beetje in de mode toen. Hè? Want je had ook de Horthy-sculpturen van Verdi, daar moest ik aan denken, een Nederlandse kunstenares. En die maakte van die grote fluwelen vulva's en dan ook weer met plantmotieven en dat soort dingen. Dat doet wel een beetje denken aan het werk van Cousin. Ja. Dus het hing ook een beetje in de lucht.
1: Ja. Het was natuurlijk tijd van de seksuele revolutie. Bij Cousin zie je ook heel erg het verzet tegen de burgerlijke moraal. Ze wilden dat iedereen zich eigenlijk heel erg bevrijd voelde. Terwijl je af kunt vragen of zij zelf als persoon heel erg bevrijd was. Maar ze zetten zich echt wel in voor maatschappelijke veranderingen.
0: Jullie hebben ook van die Infinity Mirror Rooms. En ik begreep eigenlijk van haar, dat zijn dus dan oneindige spiegelpaleizen met al die stipjesmotieven en zo. Het idee was eigenlijk een soort self-obliteration. Dus dat je dus eigenlijk als het ware jezelf uitwist doordat je oneindig verdwijnt of in die stipjes. Wat zat daar dan achter eigenlijk? Waarom bouwde ze dat? Was dat een soort levenshouding van haar?
1: Ja, ze was eigenlijk van jongs af aan al gefascineerd door het hele idee van oneindigheid, infinity. Dat zit ook al in die vroege schilderijen, die infinity net paintings. Dus het opgaan van jezelf in een groter geheel. En dat was iets dat zij, ja, dat fascineerde haar enorm. En dat probeerde ze te realiseren door die installaties. En ik denk, kijk, nu is dat heel erg bon ton, zeg maar, in de beeldende kunst. Dat er installaties zijn waar je totaal in op kunt gaan.
0: Immersieve kunst.
1: Heel immersief. Dat je totaal omgeven wordt door het kunstwerk. Maar in de tijd dat zij daarmee begon, dat is in de jaren 60 geweest, was dat echt heel erg nieuw. Ze liep ontzettend vooruit op die ontwikkeling.
0: Nou, en waarom denk je eigenlijk dat ze vond of wilde verdwijnen? Had dat dan ook met haar eigen psychische gesteldheid te maken?
1: Ja, dat had heel erg te maken met haar psychische gesteldheid, maar ook wel met het idee dat wij deel uitmaken van een groter geheel. Kijk, met die stippen bijvoorbeeld, er is nooit één stip. Het is altijd een netwerk van stippen. Je maakt altijd deel uit van een groter geheel, van een macrocosmos, van het deel van het heelal.
0: Ja, en als je jezelf zo een beetje kunt relativeren, dan, nou ja, goed. Dan maak je er misschien iets moois van, of zo.
1: En dat deed ze dus heel lang.
0: Want ze is dus 97 geworden, vorige maand overleden. Ja. Is zij eigenlijk haar hele leven werkzaam gebleven? Of kon je op een gegeven moment toch wel merken dat, nou ja, dat er ook een beetje vertraging in kwam?
1: Ze is altijd blijven schilderen, tot het allerlaatste. Dus deze tentoonstelling, we hebben het gemaakt met twee andere musea. Die is opengegaan eind vorig jaar. En vlak voor de eerste opening heeft zij nog haar laatste schilderijen toegevoegd aan de tentoonstelling. En die waren de laatste jaren waren haar schilderijen wat kleiner dan daarvoor. Ze kwam ook niet zo vaak meer haar kamer uit. Ze woonde dus al vanaf de jaren 70 in een psychiatrische inrichting. Zij zag ook niet zoveel mensen meer. Maar ze bleef maar schilderen. Dus voor haar was het maken van kunst en daarmee het bedwingen van haar angsten was echt een grote levenskracht.
0: Ja, en nu zou je zeggen, met al die felle kleuren ook die ze koos en die uitgesproken patronen en zeker ook met die Infinity Mirror Rooms, het is buitengewoon Instagrammable. Dus voor zover ze misschien ooit een dipje in haar kunstenaarschap heeft gehad, is ze nu toch wel weer helemaal hot.
1: Totaal, ja. En je ziet ook dat mensen zijn heel erg geïnteresseerd. Over dat Instagrammable, dat is ook wel interessant. Want zij liet zichzelf al in de jaren 60 ook fotograferen in en met haar werk. Dus daar zit wel een hele voorgeschiedenis aan. Zij vond het zelf ook heel interessant om foto's van zichzelf naar buiten te brengen, samen met haar werk.
0: Is dat gewoon een goede commerciële neus, blijkbaar ook.
1: Ja, ze was heel goed in de branding.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, dat is dan te zien. Een uitgesproken kunstenares in jullie grote expo, Leontine Koelewey. Ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Jullie overzichtstentoonstelling met het werk van Yayoi Kusama valt nog tot en met 17 januari bij jullie te bezoeken. In het Stedelijk Museum in Amsterdam dus. En voor onze luisteraars meer informatie hierover vind je op onze website mpoklassiek.nl/opium. En je kunt in het Stedelijk met je camera een herinnering aan een dierbare plaats maken. Als je gaat kijken, zoals Tchaikovsky dat deed in de muziek. Hier gespeeld door Heinrich Elders viool en Valère Burnon piano.

dat was Tchaikovsky's Souvenir d'un lieu cher. En wij doen de rest van dit uur in Opium ook nog mooie plaatsen aan. Zo belanden we over een kwartiertje in Den Haag, waar Sophie Jansen van Filmhuis Den Haag je een verse filmtip geeft. Ja, en tegen achter gaan we in Bijna Vergeten naar het plaatsje in je hoofd waar de nostalgiekwap huist. Ja, ja. En we reizen door de muziekgeschiedenis met als eerste stop dit trio voor klarinet, hobo en fagot uit 1938 van Georges Auric.

tafelmuziek. Onder leiding van Jean Lamon speelde de suite van Henry Purcell voor het toneelstuk Abdelazar. En dan is het weer tijd voor Opium's wekelijkse filmtip. Vanavond komt die van Sophie Jansen van Filmhuis Den Haag. Zij vertelt over haar persoonlijke favoriet van dit moment.

0: September is de.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Dat we liever klagen over Nederlandse films dan ze daadwerkelijk bekijken. Dat is echt heel zonde, want er zijn in ons land veel getalenteerde makers werkzaam, wier werk het verdient gezien te worden. En dan kom ik nu bij de filmtip, want een uitstekende Nederlandse film die je zeker moet gaan zien is Sugar van Amira Duinhauer. Zangeres Delaney Lepelblad maakt een heel overtuigend acteurdebuut als China. Een haarstylist en jonge moeder die woont in de Amsterdamse Bijlmer. Ze is close met haar familie en leeft haar leven. Wat steeds lastiger wordt wanneer haar vriend Raoul gewelddadige trekjes begint te vertonen. We worden als kijkers meegenomen in de keuzes die China moet maken en de rol die haar omgeving daarin speelt. Wat Sugar zo sterk maakt, is dat het op geen moment een standaard huiselijk geweldfilm wordt waarin China alleen een slachtoffer is. Ze is een volledig personage in een volledig echt aanvoelende leefomgeving, die niet alleen decor is voor gruwelijkheden. Wanneer er dan geweld in beeld is, komt het extra hard binnen. Hier wordt niet zomaar een vrouw mishandeld. Het is een vrouw die je kent. Je kent haar familie, haar collega's, je weet waar ze goed in is en je weet waarom ze zichzelf nu moet beschermen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is niet zo. Zo overtuigend een personage en hun omgeving neerzetten is een grote cinematische verdienste. Dus nog één keer mijn betoog. Ga naar Nederlandse films in het filmhuis en begin met Sugar.

0: Dorine Marcel, je speelde een deel uit de harpsonate van Germaine Taillefer. En dat klonk na muziek van de Nederlander Jack van Exter. Hij schreef de soundtrack voor de film Sugar, die vanavond, of die vanaf morgen, te zien is in filmtheaters in het land.
1: Bijna vergeten.
0: Het jeugdboek Belle et Sébastien is een absolute klassieker in Frankrijk. Het verhaal over de vriendschap tussen een jongen en zijn hond werd verfilmd in 2013 en was in de jaren 60 en 70 ook op de Nederlandse televisie te zien als serie. Maar het begon dus allemaal met een roman van Cécile Aubry uit 1966, waar Matthijs Deen nu een stukje uit gaat voorlezen.
2: Sébastien ploeterde door de rulle sneeuw. Instinctief koos hij de richting van de bouw. Rond hem veranderde het landschap in een fantastisch decor van afgebrokkelde rotsen en steile wanden. De stilte leek oneindig. Niets verbond de kleine gestalte nog met het leven van zijn medemensen. Waarschijnlijk vroeg hij zich niets af. Hij liep steeds verder en van tijd tot tijd zette hij zijn handen aan zijn mond en riep: Belle! Zijn langgerekte roep werd herhaald door de echo. En Belle hoorde hem. Ze liep hem tegemoet. Was dit het oeroude instinct van de grote reddingshonden, haar voorvaderen? Ze begaf zich in de richting van de stem die haar met regelmatige tussenpozen bleef roepen. Met krachtige, zelfverzekerde tred liep ze in een wijde boog om de douanepost. Vlak bij de berghut aarzelde ze. Maar zonder dat ze het hoefde te begrijpen, wist ze dat het beter was niet de Grand Défilé te nemen, waar de enorme rotsblokken kriskras op elkaar lagen als bijna onvergankelijke getuigen van de driftbuien van de bergen. Een paar keer zonk ze weg in de sneeuw. Met de krachtsinspanning wist ze er weer uit te komen en haar tocht te hervatten, tot ze bij het grote zwarte kruis was aangekomen. Daar zag Sébastien haar, toen hij uit een doorgang in de rotsen tevoorschijn kwam. Op haar sterke poten bleef ze onbeweeglijk staan. Ze keek hem afwachtend aan. Hij wilde op haar afrennen, maar zijn krachten lieten hem in de steek en het zielige hopje mens zakte ineen in de sneeuw, snikkend van kou, moeheid en honger. Dat was het moment waarop Belle werkelijk de liefde van hond voor mens begon te voelen. In een paar lenige sprongen was ze bij hem, tilde zijn hoofd op met haar snuit, blies hem haar kracht in en dwong hem zich vast te grijpen aan haar lange bevroren vacht. Sébastien snikte nog steeds, maar nu van blijdschap. Toen ze voelde dat hij zijn krachten terug had, liep ze van hem weg. Maar ze gingen niet vandoor. Ze liep rondjes om hem heen en maakte zo een grote, aangestampte cirkel in de sneeuw. Sébastien zei steeds weer: Belle, mijn Belle, ik ben je vriend. Je zult zien dat ze je geen kwaad doen. Hij schonk haar zijn liefde, vriendschap en vertrouwen.

Dat was muziek van de Schotse band Bell and Sebastian, die zich vernoemde naar het boek en de jeugdserie Bell et Sebastian. Het boek is nu in het Nederlands heruitgegeven door Oevers en het werd uit het Frans vertaald door Lidewij van den Berg. Morgen dan gaat het in Opium over Polaroids. Presentator en journalist Wilfried de Jong loopt in zijn vrije tijd veel rond met een Polaroid-camera. En de beste foto's die hij daarmee heeft gemaakt, heeft hij gebundeld in het boek Polaroid Man. En Shula Tas gaat hem daar morgen alles over vragen. Zelf ga ik lekker wandelen in Italië, dus ik ben er eventjes niet. Tot in de pruimentijd, of nou, die is eigenlijk al geweest. Tot in oktober, dan ga ik er weer vol tegenaan in Opium. De laatste loodjes. En Bijtske de Jong presenteert in het avondconcert zometeen opnames uit Londen en Luzern. Ik wens je nog een heel fijne avond. Doeg!

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, morgen om 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum, met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen 2 bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen vrijkomen. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nebel B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden 2 andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: Het OM ziet daarin het bewijs dat de 2 verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er ontstond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: avondconcert. Met Bijtske de Jong.
1: Goedenavond en welkom bij het NTR Avondconcert. De complete Goldberg-variaties van Bach. Uitgevoerd door 3 steengoede strijkers. Dat is wat je vanavond vanaf ongeveer 9:30 zult horen.

even alvast een flart van het concert dat violist Julian Rachlin, altviolist Sarah McAlevery en cellist Boris Andrianov juni dit jaar gaven in de Wigmore Hall in Londen. Om 9:30 dus meer, maar eerst een concert uit Zwitserland, uit Luzern. Een concert van het Mahler Chamber Orchestra tijdens het Luzern Festival dit jaar. Het Mahler Chamber Orchestra is een toporkest dat is samengesteld uit muzici van over de hele wereld. Muzici uit 20 verschillende landen. Er spelen, zag ik op hun site, ook in elk geval 2 muzici uit Nederland mee. Contrabassist Rick Stotijn en violist Paulien Holthuis. Bij dit concert in Luzern speelt het orkest een programma met allemaal muziek uit de 20e en 21e eeuw. Muziek van Thomas Addis, die het orkest die avond ook dirigeerde. Arvo Pärt, George Kurtak, Maurice Ravel en George Ligeti. Hoewel dat werk van Ligeti werd niet zozeer door het orkest gespeeld, maar door 100 metronooms. Het concert opende namelijk met Ligeti's Poème symphonique, geschreven in 1962. En dat is een stuk waarbij er 100 metronomen op het podium staan. Een metronoom is een hulpmiddel voor muzici dat een constant tempo aangeeft door middel van tikken. Je wint hem op en dan gaat er een slinger heen en weer en dat geeft een tik. En die 100 metronomen die worden aangezet, aangeslingerd door muzici van het orkest. En dan is het wachten tot de laatste metronoom is uitgetikt. En dat duurt een minuut of 6. Je kunt het werk zien als een verwijzing naar het verstrijken van de tijd, naar het ritme van het hart, maar ook zien als een samenspel tussen orde en chaos. Want na het gecontroleerd starten heeft geen mens meer invloed op het verdere verloop. Het effect van 100 tikkende metronomen op 1 podium ga je zo horen. En meteen aansluitend gaat het werk over in het pianoconcert in G groot van Ravel. Ravel laat dat werk beginnen met een zweepslag. En in het stuk hoor je invloeden van verschillende muziekculturen, van Weense walsjes en zigeunerwijsjes tot muziek uit Azië en jazz. Het pianoconcert begint met een Baskisch getint deuntje. Dat gaat naadloos over in een flamenco-achtig motief van de piano en jazzy blazerspartijen. Dus dit is achtereenvolgens Poème symphonique van Ligeti en dan het pianoconcert in G groot van Ravel, gespeeld door pianist Vikingur Olafsson en het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Thomas Addis.

Het pianoconcert in G groot van Maurice Ravel. En daarvoor klonk Poème symphonique van Ligeti. Ligeti's stuk werd uitgevoerd door 100 metronooms. En Ravels pianoconcert door het Mahler Chamber Orchestra en pianist Víkingur Ólafsson. En het orkest werd geleid door Thomas Ellis. Luister naar een concert van 14 mei dit jaar, opgenomen in Luzern. En na Ravel stond er een werk van Koertaak geprogrammeerd. Een stuk uit 1987. Een werk voor piano en ensemble, waarbij dat ensemble onder te verdelen is in verschillende groepjes die op elkaar reageren. Groepen die, zo staat voorgeschreven door de componist, zo ver mogelijk bij elkaar vandaan zitten. Koertaak schijnt grappend gezegd te hebben dat het ver uit elkaar plaatsen van muzici zou voorkomen dat zij tegen elkaar konden klagen over zijn muziek. Het effect op de luisteraar is in elk geval dat de muziek van alle kanten komt en het soms nauwelijks meer te onderscheiden is wat waar vandaan komt. Koertaak noemde het werk Quasi una fantasia en verwees daarmee rechtstreeks naar het werk waardoor hij zich had laten inspireren. Namelijk Beethovens beroemde eerste deel uit de Moonshine-sonate. Dat deel uit die sonate beschreef Beethoven namelijk zelf als Quasi una fantasia. Een sonate in de stijl van een fantasie. Dit is dus Quasi una fantasia van Koertaak, gespeeld door het Mahler Chamber Orchestra en opnieuw met Víkingur Ólafsson als solist achter de vleugel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

quasi una fantasia. Een werk voor piano en ensemble van Koortaak. Hier uitgevoerd door het Mahler Chamber Orchestra. En Víkingur Ólafsson als solist achter de vleugel. Het orkest wordt hier gedirigeerd door Thomas Addis. Bij dit concert op 14 mei dit jaar in Luzern. En voor het volgende werk kwam ook het MDR Rundfunkkoor op het podium in het Cultuur- und Congresscentrum in Luzern bij dit concert. En dat koor voerde samen met het Mahler Chamber Orchestra het Credo uit van Arvo Pärt.

was een werk dat Bert schreef in 1968 op een scharnierpunt in zijn leven. Bert had zich voor die tijd met serialisme bezig gehouden, schreef avant-gardistische muziek. Maar vanaf ongeveer dat moment ging hij over op een heel andere eigen stijl. De typische sobere, verstilde Bert-stijl. Zijn credo markeert dit keerpunt. Het werk vat als het ware zijn eerdere werk samen. En wat nieuw was en vooruitwijst op alles wat er zou komen, was dat het een religieus werk was. En dat was risicovol in die tijd, omdat de Sovjet-autoriteiten dat zagen als een politieke provocatie. Bert's credo werd kort na de première verboden en Bert moest zich verantwoorden. Het was alsof ik een nieuwe bladzijde van mijn leven omsloeg, zei Bert hier later over. Het voelde als een persoonlijke bevrijding. Het credo dus van Arvo Pärt, uitgevoerd door het Mahler Chamber Orchestra en het MDR Rundfunkkoor. En pianist Víkingur Ólafsson is er ook weer bij. Alles onder leiding van Thomas Ellis.

Arvo Pärt met een vleugje Bach. Je hoorde zijn credo uitgevoerd door het Mahler Chamber Orchestra, het MDR Rundfunkkoor en Vikinger Olafsson achter de vleugel. Geleid door Thomas Addis. Ja, dit credo dus van Pärt, waarbij Pärt overigens afweek van de gangbare tekst van het credo, van de geloofsbelijdenis, en koos voor een vers uit Jezus' bergrede, waarin Jezus het principe oog om oog, tand om tand verwerpt. En in plaats daarvan moet men zijn vijanden onvoorwaardelijk lief hebben. In de muziek hoorde je als het ware hoe de haat instort op het moment dat daar liefde voor in de plaats komt. Je luistert naar een concert dat op 14 mei werd opgenomen in Luzern, tijdens het jaarlijkse Luzern Festival. En het orkest sloot dit concert af met een werk van de man die het orkest de hele avond ook dirigeerde, Thomas Addis. Het New York Philharmonic vroeg Addis in 1999 om een Message for the Millennium, een stuk om het nieuwe millennium mee in te gaan. En dat resultaat werd America, a Prophecy. Addis luidt hiermee het nieuwe millennium niet feestelijk in. In het eerste deel gaat hij in op het bloedige verleden van Amerika. Specifiek de vernietiging van de Maya-beschaving door de Spaanse veroveraars. En zijn blik naar de toekomst in het tweede deel is niet veel vrolijker. Addis voorspelt de apocalyps. Na de première bestond het werk 25 jaar lang uit twee delen. Maar in 2024 voltooide Addis het werk definitief met een nieuw derde deel. En dat deel vormt meer een filosofische beschouwing over de cyclus van het leven. Of je nou winnaar of verliezer bent, onderworpene of onderwerper, uiteindelijk heeft het wiel van de tijd grip op iedereen en draait de aarde toch wel door.

0: Het applaus dat je hoort is voor sopraan Anna Dennis. En voor het Mahler Chamber Orchestra. En voor het MDR Rundfunkkoor. En uiteraard ook voor dirigent en componist Thomas Eddes. Hij schreef dit werk, America, A Prophecy. En dat deed hij in 1999. Het eerste en tweede deel. En het derde deel schreef hij in 2024. Hier dus door hemzelf gedirigeerd bij dit concert van het Mahler Chamber Orchestra. Een concert dat op 14 mei dit jaar plaatsvond in Luzern.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: En voor de komende drie kwartier heb ik hier een opname van het concert dat Julian Rachlin, viool, en altviolisten Sarah McElroy en cellist Boris Andrianov afgelopen juni gaven in de Wigmore Hall in Londen. Zij speelden een werk van Bach dat pas begin 20e eeuw werd herontdekt, als het ware. Bachs Goldberg-variaties. De Poolse klavesiniste Wanda Landowska was in 1942 de eerste in de 20e eeuw die het werk uitvoerde op klavecimbal. En zij zette het werk opnieuw op de kaart. Het stuk bestaat uit een thema waar Bach, ja, de titel zegt het al, eindeloos veel variaties op schreef. De uitdaging daarbij is natuurlijk om elke variatie echt weer anders te laten zijn dan de vorige, zonder dat je het thema helemaal niet meer herkent. En Bach was daar een meester in. Volgens de overlevering werd dit werk bij Bach besteld door Baron von Keizerling, die dit wilde gebruiken als middel tegen zijn slapeloosheid. De klavecinist die de baron hiermee in slaap moest spelen heette Goldberg. Vandaar de naam Goldberg-variaties. Nou, of dit verhaal helemaal klopt, is de vraag. Maar dat is het mooie verhaal dat er aangegeven is aan die naam. Je hoort als eerste het thema, de aria, en daarna komen al die variaties. Hier dus in een bewerking voor strijktrio. Die bewerking is gemaakt door Dimitri Sitkovetsky en wordt hier gespeeld dus door Julian Rachlin, Sarah McElroy en Boris Andrianov.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De complete Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. In een bewerking voor strijktrio. Bewerking gemaakt door Dimitri Sitkovetsky. En hier gespeeld door Julian Rachlin op viool. Sarah McElroy altviool. En Boris Andrianov cello. Ze speelden dit op 8 juni dit jaar in de Wigmore Hall in Londen. Nou, tot zover deze concertopname. Ik blik alvast even vooruit op wat je morgenavond kunt gaan horen in het NTR-avondconcert. En dat is een opname die op 11 september gemaakt is tijdens het Delft Chamber Music Festival. Een concert met onder meer Nino Kvatadze achter de vleugel, Tosca Opdam, viool, Georgi Kovalev, altviool, Quirine Vierse cello en ook Harriet Krijg cello. Met op het programma muziek van Amy Peach, van Sergei Rachmaninov, Rebecca Clark en Dimitri Shostakovich. Nou, dat allemaal morgen dus vanaf 8 uur in het NTR Avondconcert. En tot Passage Late Night begint, vanavond met Karel den Hertog, is dit Harriet Krijg met een fragment uit Rachmaninovs cellosonate. En ik wens je alvast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Vanochtend zat ik te kijken naar de politieke beschouwingen. En wat mij opviel, politici nemen elkaars beeldspraak over. En met een aanpassing passen ze dat in hun eigen verhaal. En de afgelopen dagen zag ik al de voortekenen in de media. Sommige politici die probeerden de metafoor al even uit. Hij werd even geproefd en blijkbaar goed bevonden. En vanochtend was Jesse Klaver de eerste die hem in het debat gooide. Volgens hem staan we op een T-splitsing. Het kabinet moet kiezen. Gaan we linksaf of rechtsaf? En bij geen keuze belanden we in de afgrond. Zo hoorde ik het gisteren bij BNR althans. Joost Eertmans was goed gemutst. Die zei wel T-splitsing, maar niet de afgrond, maar in de berm. De coalitie had deze beeldspraak aanzien komen. Het was geen T-splitsing, het was een kruispunt. En wij van de coalitie willen oversteken, rechtdoor, vooruit. Nou, daar had Jesse dan weer een snedig antwoord op. Bij het oversteken had hij geleerd tijdens de verkeerslessen op school: kijk je eerst links, dan rechts, maar dan weer links. Ja, Joost vond dat je beter naar rechts kon kijken, want rechts heeft voorrang. Dassen van Volt bracht in dat het er meer op leek dat het kabinet of de coalitie op een rotonde zat en eindeloos rondjes draait zonder af te slaan. Het viel me dan wel weer van Mirjam Bikker van de ChristenUnie tegen dat zij voor het oversteken niet ook even naar boven kijkt. En ook Wilders leek niet helemaal scherp. Want ik zag hem wel zeggen dat, los van welke T-splitsing of kruispunt, iedereen helemaal van het padje was. Hoe dan ook, de beeldspraak was levendig, ja, beeldend. Maar of daarmee de impasse doorbroken wordt, het leek mij een doodlopende weg.

Een dansant begint van deze Passaggio Late Night met de suite voor drie hobo's, fagot en strijkorkest van Georg Philipp Telemann. Daaruit twee menuetjes, gespeeld door Zefiro onder leiding van Alfredo Bernardini. Dit is hele andere koek, Osvaldo Golijov, zijn Lullaby en Doina.

Argentijnse componist Osvaldo Golijov, maar hier toch wel duidelijk geïnspireerd door de Joodse klezmerachtige muziek. Lullaby en Doina, gespeeld door Tara Helen O'Connor op de fluit, Todd Palmer, klarinet, Mark Dresser, contrabas en het St. Lawrence String Quartet.

0: De vrijplaat.
1: Afgelopen zaterdag had ik een feestje. Een van mijn beste vrienden en zijn vrouw werden allebei 45 jaar. En wij kennen elkaar al bijna 30 jaar. En dus zag ik veel oude bekenden. Allemaal wat ouder, misschien wat zorgelijker, maar ook onmiskenbaar hetzelfde gebleven. Een oogopslag, de fysiek, de manier van bewegen, de humor. Sommige dingen veranderen niet. Veel vrienden uit het muziekwereldje en dus waren er optredens. Van de gastvrouw met haar strijkkwartet. De gastheer, mijn beste vriend, speelde met de Lemon Sharks. Een trio bestaande uit viool, basgitaar en piano/percussie. Geweldig bandje, die ga ik zeker nog een keer draaien. En ook de jongste generatie deed een duit in het zakje met onder andere een heerlijk, vertederend optreden van de 13-jarige zoon die al headbangend en vol passie met zijn schoolband optrad. Het was een feest van herkenning. En ook een hernieuwde kennismaking met enkele geweldige muzici. Bijvoorbeeld de pianist, percussionist en componist Joris Holtakkers. Hij heeft een hele mooie plaat gemaakt, geïnspireerd op Groenland. En iedere track is vernoemd naar een plek, een dorpje, een stad op Groenland. En de eerste track heet Kanaak. Ik weet niet of ik goed zeg, mijn Groenlands. Maar dat is een van de meest noordwestelijke dorpjes van de wereld. Het is hele verstilde muziek, maar geen Einaudi-achtige verstillingen. Ik vind het echt heel erg mooi. En deze track heeft als ondertitel Hollowed Out by Wind or Ice Erosion. En als ik deze muziek hoor, dan doe ik mijn ogen dicht en dan waan ik mij even in het verre noorden, in het uitgestrekte en verlaten landschap van Kanaak.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Muziek van Joris Holt-Akkers. En Holt-Akkers met Akkers A-C-K-E-R-S. Nederlandse muzikant. Op zijn website lees ik muzikant, architect van klank en mentor. En hij doet heel veel, hij componeert. Hij zat hier zelf aan de piano, maar hij speelt ook bas of gitaar, percussie. Hij is ook producer, recording engineer. Bijzondere muzikale veelvraat. En je hoorde op deze track ook nog heel subtiel.

viel af en toe de basgitaar van Bart Soeters. In de app wordt er gevraagd, mooi, is hier bladmuziek van? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga het gewoon aan hem vragen. Bladmuziek van deze mooie Kanaak. De eerste track van het album Groenland. Zeker het beluisteren waard.

Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen.

0: De onnavolgbare, geweldige Janine Jans in het derde deel uit het eerste vioolconcert van Prokofjev. Samen met het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Klaus Mäkelä.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Claude Debussy. We zijn in het jaar 1899. De vriendschap met Chausson is bekoeld. Ja, misschien is ze wel ruzie. Maar Debussy heeft een nieuwe liefde gevonden. Een meisje genaamd Lily. Een eenvoudig meisje, maar Debussy is helemaal hotel de botel. En ondertussen werkt hij aan de Nocturnes voor Orkest. Hij heeft zijn uitgever al een paar keer beloofd dat het werk nu echt bijna af is. Maar ja, zoals dat vaak gaat met componisten, de deadline blijft voorovergeschoven worden. En nu is hij opnieuw aan het werk aan het eerste deel, want bij nader inzien toch niet zo tevreden. Maar ondertussen heeft hij misschien wel de liefde van zijn leven gevonden, Lily. Mei 1899. Beminde Lily. Gisteren had ik een knap vervelende dag. Je bezoek in de ochtend dat me zo gelukkig maakte, liet me in verwarring achter. Natuurlijk was ik er helemaal klaar voor om het leven ondraaglijk te vinden. Dat was onvermijdelijk en ik ben zeer onaangenaam geweest tegen de mensen die het geluk hadden mij te ontmoeten. Ik sprak je naam uit waar ik zo van houd en achtereenvolgens, Lily, heb ik een tramconducteur en mijn beste vriend aangeroepen. Het is echt waar, op die manier beginnen de grote passies. Ik kan wel zeggen dat de mijne om zich heen grijpt met de snelheid van een brand. Ik moet erkennen dat het huis ditmaal in brand wilde staan. Ik heb voortdurend jouw mond voor ogen en mijn lichaam doet pijn. Zo sterk wordt het gekweld door het hevige verlangen om jou aan mijn hart te drukken. Ik heb honger en dorst naar jou alleen, met uitsluiting van al het andere.

Weet je, Lily lief, je kunt misschien rodere lippen dan de mijne vinden. Je kunt omhelst worden door leniger armen dan de mijne. En je kunt tegen jouw bloed een minder warm bloed voelen stromen. Maar dat is allemaal niets. En nooit zal iemand anders van je houden met zo'n absolute overgave. Ik zal je vrijheid nooit beknotten, maar je altijd willen behagen. Ik zou altijd degene willen zijn bij wie je je verlangen naar geluk kunt neerleggen. Je zult zeggen dat dit heel wat is. Maar daarover kun je me alles vragen wat je wilt. Ik heb immense reserves tot je beschikking. Nog één dag en dan morgen. Ik ben nu alleen maar bang dat je ietsje van me zal wegnemen. Al mijn kussen, Claude.

sensuele muziek, terwijl Debussy zo hartstochtelijk verliefd was op Lily en dat in een brief uitstortte, dat gevoel. Geweldig dat we zo over de schouder van Debussy mee kunnen kijken en een klein beetje naar binnen kunnen kijken. Ik voel me een klein beetje voyeur als ik dat soort brieven lees, maar ik smul er ook wel weer van. Dit is muziek van Marais Marais, maar dan in een ander jasje.

0: Lata Lumi. Geef mij geen schuld en dat dan gecombineerd met een van de pièces de viool van Marais Marais. Dus muziek van een paar honderd jaar oud en muziek van nu, Ghalia Ben Ali, die ook zong. Geweldige stem, ik vind het echt altijd zo ontroerend mooi. En Romina Liska op de viola da gamba. Ja, het is een prachtige combinatie waar ik nog wel vaker wat van laat horen.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: En met Pieter Wispelwey, want het is zijn nieuwe cd die Hollandse nieuwe is. En dat zijn de suites voor cello solo. En hij vertelde afgelopen dagen al losjes geïnspireerd op de beroemde suites van Bach. 6 in totaal. En het hadden er ook 6 moeten worden van Benjamin Britten. Maar hij heeft er 3 kunnen voltooien. Allemaal geschreven in opdracht en in première gebracht door de geweldige Rostropovich. Maar Pieter Wispelwey is ook een fantastische cellist. Hij toert momenteel door Australië, maar hij vond nog even de tijd tussen alle schema's door om iets meer te vertellen over deze geweldige suites. Suites voor cello solo. En hoe iedere suite een eigen karakter heeft en waarin ze verschillen. En vandaag horen we dan nog wat delen uit die eerste suite voor cello nummer 1. Te beginnen met het 5e deel, Serenata.

Ja, het is geweldig hoe de suites verschillen. De drie zijn zo, hebben zo'n sterke identiteit, elk voor zich. De eerste is een heel groot verhaal. De derde is een groot verhaal, maar introspectief. Dat zegt meer herinneringen, meer nostalgie, meer weemoed. Meer tragiek ook, vooral op het eind. Daar komen we nog wel op. De eerste suite. Heeft dus een enorm koor dat reageert op de actie, zal ik maar zeggen, zoals in een Griekse tragedie. U heeft al het Canto Primo gehoord, geloof ik, dus het begin. Het lijkt het verhaal van van een reiziger op een of andere manier. Dus ik kan u laten horen een balkonscène, een mars. Twee legers die zich opstellen en dan een slagveld en dan de aftocht met allemaal mensen die aan de kant van de weg het opgeven. En daar reageert dan weer dat koor op. Dus als u luistert naar Serenata, Marcia en Canto, Terzo uit de eerste suite, dan krijgt u ook een aardig beeld van wat er allemaal wel niet kan gebeuren.

Drie delen uit de eerste suite voor cello solo van Benjamin Britten. Geweldig gespeeld door onze eigen Pieter Wispelwey. Nieuw album. Hij heeft die suites wel vaker opgenomen. Lang geleden al, maar het zijn stukken die hij zijn hele leven bij zich draagt. En dat hoor je wederom zo indringend. Indringende muziek, indringend gespeeld. Ik vind het een prachtplaat. Het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. Dus morgen en overmorgen kunnen we er nog meer van genieten.

Adagio en Lento, het langzame deel, derde deel uit het tweede strijkquintet van Felix Mendelssohn Bartholdy. En dat is morgenavond te horen in het Muziekgebouw, Muziekgebouw aan het IJ. Dan gespeeld door het Attaka Quartet, worden hier Berliner Streichquintet. En dat Attaka Quartet, dat zijn bevriende muzici van de componiste Caroline Shaw. Caroline Shaw is momenteel een van de meest gespeelde componisten, hedendaags componisten. Ze schrijft ook mee aan popmuziek. Vorig jaar had je een album, Rosalia. Dat was het popalbum van 2025. En ook daar schreef Caroline Shaw aan mee. Hele mooie muziek, heel eigen. Maar ze componeert dus niet alleen. Ze speelt ook viool en altviool. Want zij schuift morgen aan als tweede altviolist in dit strijkquintet van Mendelssohn. En ze zingt. En dat doet ze ook al heel erg lang, ook op haar eigen composities. Dus morgen kan je haar horen als altviolist, componist en als zangeres. En alvast een voorproefje. Hier horen we Caroline Shaw ook zingen in Shenandoah.

Voorspoken. De boer schrok zich die avond lam. Een trein die door zijn weiland kwam, had hij gehoord. Toen was het weg, het was niet waar. Pas 2 jaar later is er daar een trein ontspoord. Ook iemand zag, terwijl hij sliep, een auto zinken in het diep, een heel gezin. Precies de plek heeft hij gezien. De auto reed een dag nadien het water in. Soms is er vage lampenschijn uit ramen waar geen huizen zijn, alleen maar grond. Al wat bestaat heeft steeds bestaan. En wat vergaat is al vergaan, eer het bestond.

0: Au loin, uit de verte. Op de Engelse hoorn Stefan Schilly en Oliver Triendel op de piano. En daarvoor hoorde je een gedicht van Willem Wilmink, Voorspoken. En dat is een slecht voorteken. Ik vind het wel een mooi gedicht uit 1990. Uit de bundel Moet worden gevreesd dat het nooit bestond. Maar het leuke is...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Mooie muziek. Straks de nocturne, maar nu nog een klein stukje harp. De sarabande van Nino Rota door Marleen de Bakker.

klein stukje harp nog, de sarabande van Nino Rota, gespeeld door Marleen de Bakker. En dat brengt ons richting middernacht. De laatste muziek is van Tchaikovsky, Pjotr Iljitsch Tchaikovsky, met zijn nocturne uit de stukken voor piano, gespeeld door Tianxiu An. En met die prachtige muziek wens ik je een hele goede nacht. Slaap lekker of luister nog naar De Nacht. Dag.

0: NPO Klassiek. Morgenmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Morgenmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Wat dacht je van Japan?
3: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
2: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
3: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
11: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
13: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is middernacht, het begin van donderdag 17 september. Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft dan duidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag is er regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.